Ik zal Irak nooit binnenvallen. Ik ben betrouwbaar tot en met. Ik stamp nooit in iemand zijn ballen. Ik surf nooit naar seks op het internet. Ik wil niemand in de weg staan. Ik ben nooit fake of nep. Omdat mijn stoppen enkel doorslaan als ik slecht geslapen heb.

in Holland wonen. Ik roep nooit Vlaanderen vrij. Of tegen ultra-francofonen. Jullie doen net zo flauw als wij. Je zal me zelden drinken.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Premier Bart De Wever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is nog ver af. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de vijf regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal De Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket. Dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten.

0: viele Momente, wo einfach gutes Fußball gesehen haben, gute Energie auch, gute Pressing, Gegenpressing, diese Sache. Aber in wichtigen Momenten einfach zu große Fehler gemacht und dann auch zugelassen, dass der Gegner heute einen besonderen Abend erlebt.
1: Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nogthans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer iets beter.
2: Dit was het BNL Nieuws.

0: right there. Just holds on to happier times. All right, darling.
1: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
2: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
3: BNL, BNL, BNL.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Premier Bart De Wever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is nog ver af. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de vijf regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal De Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket. Dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij. Ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig. Dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten. Over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trisoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
2: I don't know what to say, it's a dream come true here. The most beautiful stadium in the world, it's unbelievable.
1: Bayern München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij.
3: Viele momenten voor

empty fields, dark at night. Ain't nothing for a person to do.

0: gelukt?
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment

0: BNL Nieuws.
1: Al maanden patrouilleert een zwaar bewapend Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat weet VTM Nieuws. Het gaat om een fregat van zo'n 130 meter lang met plaats voor 210 militairen. De aanwezigheid van het schip is wellicht om het Westen af te schrikken, zodat het geen schepen van de Russische schaduwvloot meer zou aanpakken. Dat zijn meestal tankers die varen onder de vlag van een ander land om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. In het stadhuis van Brussel is een rouwregister gelegd voor Nordin, de agent van 41 die gisteren overleed bij een schietpartij. Hij werd doodgeschoten in Jette toen hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond een minuut stilte gehouden. De Brusselse politie plant vrijdag een herdenking voor de overleden inspecteur. Die vindt waarschijnlijk plaats in het Jubelpark. De Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg komen geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke verklaringen die Rusland als vijand afschilderen, dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie van het conflict met Oekraïne. En de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om $100.000 om haar creditcardschulden te betalen. In ruil zou ze hem toegang tot regeringsfunctionarissen hebben aangeboden. Zij betwiste beschuldigingen. Afwisselend wolken en zon vandaag, het blijft droog en redelijk zacht, tot 18 graden. Morgen na het ochtendgrijs nog wat meer zon en tot 19 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL, for those who truly listen.

0: internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt chez Lamine.

0: internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Bewust niet geluisteren.

0: Eindelijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Muzikaal eigenzinnig. BNL.

0: Goedemiddag.
1: Waiting the day comes alive.

0: Culture Coded. It's only rock and roll.
1: Ja, het is woensdag. Normaal gezien hoor je mij niet. Soms wel. En vandaag is dat ook weer het geval. Want we hebben bezoek uit, uit Rotterdam. Jan F.J. Prins. Zo staat het op zijn boek Prince on the Road. Goedemiddag, Jan.
2: Ja, goedemiddag.
1: Jan, je hebt ongeveer 2 uur gereden.
2: Ik heb er een tijdje over gedaan. Ik woon overigens niet in Rokanje, of niet in Rotterdam, maar ik woon in Rokanje. Rokanje is een badplaats ten westen van Rotterdam. En daar woon ik graag.
1: Ja, oké. Okay. Je hebt ook heel de wereld gezien, hè? Want ja, jij brengt een boek uit. Prince on the Road. Ja, Vertel eens, wie is Jan Prins?
2: Ik ben van oorsprong ben ik geluidsman. Ik ben eigenlijk mijn hele leven een geluidsman geweest. Ik ben nu met pensioen. Ik ben inderdaad heel veel onderweg geweest. En daar gaat ook het boek over wat ik geschreven heb. En dat, ik ben op tour geweest met heel veel muzikanten en gezelschappen. Maar dat was eigenlijk voornamelijk in Europa, ook wel in Amerika. Maar dus niet de hele wereld. Ik had heel graag de hele wereld gezien, maar dat is niet gebeurd. Maar dat kan natuurlijk altijd nog. De drijfveer om op reis te gaan, die had vroeger, dus zeg maar tussen 20 en 30, vond ik het ontzettend leuk om overal naartoe te gaan. En me ook uit de na te werken, dat deden we. Want ik was roadie voor allerlei groepen. Maar dat is wat minder geworden nu. Ik heb dat niet meer zo om heel hard te werken en overal naartoe te willen. Misschien is dat ook wel iets van een luxe dat je al een heleboel gezien hebt. Ik weet het ook niet.
1: Ja. Ja. Van waar die passie voor muziek? Zat dat in
2: ja,
1: de
2: muziek, ja.
1: Was dat in de familie?
2: Ja, mijn vader die had op een gegeven moment ging die opera zingen toen hij jong was. En hij is uiteindelijk heeft hij gekozen om arts te worden. Hij is huidarts geworden. Maar hij heeft wel opera altijd als hobby gehad. Hij was een baszanger. En hij repeteerde veel met orkesten en dergelijke. En nou, ondertussen, ik heb een iets jongere broer en een jongere zus. Mijn zus is inmiddels operazangeres en die geeft ook les. Die woont in Schiedam. En mijn broer, die heeft ook heel veel met muziek gedaan. Die heeft ook een bandje waar hij met feestmuziek mee speelt. Maar heeft ook zich verdiept in allerlei dingen. Hij heeft websites gemaakt over muziek. Dus we zitten met z'n allen in de muziek.
1: Ja. Je zegt opera. Dan kan ik me voorstellen dat jij iemand bent. Ja, als je luistert naar muziek, dan moet het goed zijn. Je hebt me straks ook verteld dat je nog echt een plaat wil horen. Dat je nog echt...
2: De opera, wat gebeurde met mijn vader, was hij... Eigenlijk was het zo dat heel veel dingen die hij leuk vond, die vond ik niet leuk. Ik zette me een beetje af, zeker als puber.

0: fantastisch. Dus wat je... Thijs van Leer heeft wel een klassieke muziek... een basis die hij gebruikt in zijn muziek. Jan Akkerman is een fantastisch gitarist die enorm fantastisch improviseert. Ze hebben natuurlijk wel een vaste tramine in de nummers. Maar ik was daar wel altijd heel erg van onder de indruk van hoe goed dat was. En dat is eigenlijk hetgeen wat mij in de muziek, waar het begonnen is, zeg maar. Dus misschien moet je daar maar eens een blaadje van draaien.
1: Ja, misschien toch even iets over de focus. Want als ik in Nederland kwam, ik kom daar nog altijd natuurlijk, en ik praat daar met muziekfanaten, en ik praat dan altijd over Eddie van Heelen. Weten jullie wel welke gitarist dat jullie hier grootgebracht hebben in Nijmegen? Dan zeggen ze, maar vergeet je Jan Akkerman niet? En dat is toch formidabel eigenlijk, hè? Dat jullie...
0: Nou ja, Jan Akkerman is op een gegeven moment uitgeroepen tot de beste gitarist van de wereld.
1: Ja, hè?
0: Dus die was die beter dan Eddie van Heelen.
1: Oké. Gaan we eens luisteren en dan mag je vertellen waarom dat je focus...
0: Ja, ik heb dit nummer gekozen omdat ik dit een nummer vind wat... zijn natuurlijk beroemd geworden met Sylvia en Hocus Pocus. In Amerika hebben ze de LP waar die nummers op stonden. Die heeft een jaar lang in de top van hun net gestaan. Dat is heel bijzonder. Dus die twee singles, die wilde ik dan eens een keer niet draaien. Ik draai nu een nummer wat ik ook heel leuk vond.
1: Oké.

0: Ja, Jan, focus.
1: Ja. Ik vond het fantastisch, maar ik was 14 en toen ik in de jaren 15 was, zat ik met volgende nummer. zat ik met vriendjes aan het water, steentjes in het water te gooien, te fantaseren over een bandje. En toen zei ik, ja, ik zou eigenlijk wel basgitaar willen spelen en dan wil ik wel in het bandje meespelen. Maar ja, ik had geen basgitaar. Dus ik naar mijn ouders toe van zeg, ik wil een basgitaar kopen. Dat zei mijn vader helemaal niet. Ga eens maar eens een baantje zoeken. En ga maar wat geld verdienen. En dan kan je zelf die basgitaar kopen. Nou, dus toen dacht ik van, nou, wat zal ik gaan doen? Ik vind de muziek leuk. Er is in Rotterdam een hele goede muziekwinkel. Daar ga ik kijken. En dan ging ik naartoe. En dan zei ik, nou, ik zou graag in die winkel werken. Kan ik hier vakantiewerk doen of weekendwerk? Toen zei de baas, die zei, ja, dat is prima. Kan jij je gitaar stemmen? Kan je snaren erop zetten? Ik, ja hoor, kan je snaartjes, snoertjes solderen? Toen zei ik, ja, dat kon ik helemaal niet. Ik wist eigenlijk niks, maar ik zei gewoon ja. En toen ging ik aan het werk en toen in die winkel was het fantastisch, want het was Sares in Rotterdam. Dat was toen de grootste winkel in Nederland. Muziekwinkel voor van alles. En allerlei popgroepen, en die kwamen daar hun spullen kopen. Dus daar kwam de hele Nederlandse popscene kwam daar voorbij. En er was ook een verhuurbedrijf, dat was eigenlijk toen het enige grote verhuurbedrijf die spullen verhuurde in Nederland. Dus ik moet je eerlijk zeggen dat ik zag daar, ik werkte op de technische dienst. Dat deed dan in het weekend en in vakanties een paar weken achter elkaar. En daar kwam dan de Nederlandse bands, Earth and Fire, Kayak, Elkwin, Focus, de band Focus ook. Die kwamen er allemaal over de vloer met hun spullen. Dus die gingen zelf installaties bouwen in die tijd. Dat was, nou, we hebben het over jaren 70, 1975. En ik werd daarmee geconfronteerd en ik vond het fantastisch. En ondertussen raakte in gesprek met degene die de verhuur deed. Dat was Ad Groeneveld. En Ad Groeneveld was de geluidsman die altijd met Focus, de band, mee is geweest. Dus die heeft 2 jaar achter elkaar in Amerika getoerd met Focus. Met al die grote hits. En dan hoorde ik die verhalen van hoe dat toe ging. Je moet je voorstellen, want de techniek was heel primitief. En ze reisden eigenlijk vooral met muziekinstrumenten en backline. Backline is dan de versterkers die bij de instrumenten horen. Bijvoorbeeld Thijs, die had een aantal Leslie's. En dat vond Jan, met gitarist, ook leuk klinken. Dus hij stak zijn gitaar in zo'n Leslie. Vond hij mooi klinken. En zei, nou, dan wil ik ook Leslie's hebben. Leslie is een ronddraaiende luidspreker. Tenminste, het draait iets rond voor de luidspreker. Waardoor het, dat kan je aan- en uitzetten met motoren. Mm-hmm. En daar krijg je een bepaald orgeleffect door. En Jan Akman vond het heel mooi voor zijn gitaar. Dus die wilde dat ook. Dus uiteindelijk gingen die mannen op reis met 20 van die Leslie's. Van die hele grote soort formaat ijskast, zeg maar. En die zaten in flight cases met Hammond orgels. En zo reizen ze de hele wereld door. Dus die zijn overal geweest. In Amerika, in Japan en Australië. En toen hoorde ik die verhalen van Ad. En toen, dat vond ik wel heel enorm bijzonder. En op een gegeven moment vroeg Ad aan mij, Ad, zeg, jij bent Rody, wil je mee naar een festival? En toen gingen we naar Meerlo, een popfestival. En daar zag ik allerlei bands. En ik ging daar helpen, dus een beetje sjouwen en een beetje helpen. En ik heb aldoende leer je. Voor jouw beleving, daar waren nog geen transistorversterkers. Dus er was een geluidsinstallatie, een PA, voor het publiek. En daar stonden rekken met buizenversterkers achter. Dat is misschien moeilijk om je voor te stellen. Maar het werd een beetje koud buiten en dan ging ik bij zo'n rek staan. En ik kwam daar de warmte vanaf. Daarom weet ik het nog zo goed. Ja, dus, er zaten een stuk of 10 van die buizendingen in. En er kwam uiteindelijk heel weinig geluid uit. Maar voor die tijd was dat het enige wat er was. Dus en bij dat verhuurbedrijf heb ik meegemaakt dat we andere festivals gingen doen. En in Rotterdam had je dan ook Nieuw Popfestival ieder jaar. En op het Nieuw Popfestival ben ik veel geweest. En daar zag ik bijvoorbeeld Herman Brood.
0: Ja.
1: En ik werkte op zijn podium en er kwam Herman Brood voorbij. Dus toen dacht ik van, nou, misschien moet je daar ook een nummer van draaien. Als je dat leuk vindt.
0: Wil je het nu al horen?
1: Ja, ik wil het al horen, ja.
0: Oké.
1: Herman Brood uit 1977.

0: Herman Brood, daar heb je dan ook even met een optreden gedaan?
1: Het waren festivals waar ik op podium werkte en dan kwam Herman Brood voorbij. En dan werkte hij ook voor Herman Brood, maar ik ben niet... ik heb niet tientallen optredens met Herman Brood gedaan. Wel eens af en toe, want hij speelde toen in die tijd, in de jaren 70, eind jaren 70, gewoon overal met zijn band. Het vreemde is alleen dat al die muzikanten uit die tijd van zijn band, die leven allemaal niet meer. Dus ze hebben toch iets niet goed gedaan, denk ik dan. En ik moet je eerlijk zeggen dat de scene van Herman Brood was niet mijn scene.
0: Nochtans, hij kwam wel van QB en de Blizzard.
1: Ja, oké, QB. Maar ook daar, dat was dan uit het oosten. Maar Herman was natuurlijk een hele stille man. En die had moeite om zich te uiten. Hij was bescheiden, te bescheiden. Maar door middel van drugs, dus met dope, dus met name cocaïne en speed, vooral speed, kon hij zich meer uiten. En had hij minder moeite met... toen uiteindelijk voelde hij zich meer een soort muzikant. Ik moet je zeggen dat Herman Brood is voor mij altijd wel... ik vond hem wel aardig, een aardig man. Hij was ook leuk. Dus hij tijdens de optredens door had hij altijd grapjes. Vond ik erg leuk. Ik vond zijn muzikale spel... Hij speelde piano heel goed, maar... veel van die dingen, het zijn mij niet zoveel, moet je heel eerlijk zeggen. Die band was wel goed, maar vooral Danny Lademacher, die kwam later erbij.
0: Een Belg, hè?
1: Ja, een Belg. Fantastische man trouwens ook. Ook leeft ook niet meer. Het is een bepaald soort scene waar dat allemaal in gebeurde. En ik zag het voorbij komen allemaal. En ik vond het eigenlijk achteraf niet erg dat ik daar niet bij hoorde.
0: Heb jij bijvoorbeeld Jan Akkerman dan ook gesproken van Focus?
1: Ja, Jan Akkerman heb ik wel regelmatig gesproken.
0: Maar ging het dan over technische dingen, Jan? Of?
1: Nou, toen ik natuurlijk 15 was, dan ben je gewoon assistent en dan doe je niks. Maar als je dan ouder wordt, dan kom je ook weer de bands waar Akkerman in speelde, kom je weer tegen op allerlei festivals. Maar ook los optredens. Jan Akkerman heeft een eigen ding gedaan met veel muzikanten. Was trouwens een best een moeilijke man op het podium. Voor jouw beleving, ik werkte op het podium als geluidsman, als monitormixage. Mm-hmm. Dus ik zorgde voor het geluid van de muzikanten op het toneel. Iedere muzikant wil iets anders horen. Dus ik maakte meerdere mixen tegelijk. Voor de duidelijkheid, als je liedzanger bent, dan wil je graag jezelf horen in je monitor. Dus uit een speaker die voor je neus staat. En dan wil je graag een beetje van de ritme horen. Bijvoorbeeld de snare drum van de drummer. Maar je wil ook bijvoorbeeld keyboards horen. Zodat je muzikaal mee kan zingen met de juiste toonsoort enzovoort. De drummer daarentegen is niet zo geïnteresseerd in de zang. Die wil gewoon de bassist horen vooral. Want de drummer en de bas spelen heel samen. Dus hetzelfde met de bas wil ook drum horen. Dus als je monitormixage voor die muzikanten maakt, dan heb je een totaal andere mix dan wat die zangers horen. Nou, en zo heeft iedere muzikant iets anders. Dus als je vroeger hadden we geluidsmixers, dus apparaten waar je mixen op kon maken, hadden we bijvoorbeeld 6 mixen op het toneel. Zo begonnen we. Of helemaal in het begin hadden we maar 4. Of zelfs de Goldenier gebruikte zelfs 3 mixen op het podium. Heel simpel. Het werd steeds uitgebreider. En tegenwoordig is het zo dat bij hele grote shows heb je misschien wel 80 mixen. Met strijkers, een groot orkest, noem maar op. Dus dan is zo'n geluidsman heel intens bezig om al die mixen af te luisteren. En om overal iets moois te maken, zodat iedereen goed kan spelen. Nou, dat is mijn werk. Ik was daar goed in die tijd. Ik zou het nu niet meer kunnen, want nu is het zo geavanceerd digitaal geworden. Maar in de analoge wereld kon ik het heel goed, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus
0: Die wereld van vandaag, is die makkelijker geworden voor de mensen die vandaag de geluidstechniek studeren? Is dat volgens jou makkelijker?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het vroeger in de analoge wereld wat makkelijker was.
0: Ja. Maar wel harder werken, denk ik dan.
1: Ja, harder werken. Er was ook meer herrie op het toneel. Dus mensen gebruiken nu allemaal in-ears. Dus in een klein koptelefoontje in hun oren. Dat was vroeger niet. Vroeger hadden we speakers op het toneel, op de grond en in de zijkanten. En dat maakte gewoon best herrie. Dus dat hoorde je ook in de zaal. Dus daar had de geluidsman in de zaal ook last van als die monitors hard waren. En ik kon die monitors heel hard maken. Ik was daar goed in. Dat was mijn specialiteit. Het klinkt raar om dat zo te zeggen, maar een microfoon en een luidspreker gaan op een gegeven moment rondzingen. als je de microfoon te hard zet. Ik was er heel goed in om die microfoon goed te laten klinken. En ook hard, zonder dat het rondzing. Ja. Dus dat was hetgeen wat ik toen eigenlijk vooral deed. Het gevecht tegen het rondzingen.
0: Nu, een andere vraag, Jan. Want ja, je komt dan bij Focus. Dat is een band die geweldig technisch is. En dan is er 76, 77, 78, 80, die punk. Hè?
1: Ja.
0: Hoe ben je daar dan mee omgegaan? Want ik kan me voorstellen, je bent iemand die heel mooi geluid wil. En dan komen die punkers die het allemaal anders niet zo nauw nemen.
1: Nou ja, sommige punkbands waren wel goed. Maar ik hou er wel van als muzikanten hun instrument goed beheersen. Dus daar bedoel ik mee dat ze conservatorium hebben gedaan. Of dat ze, weet ik veel, 10 jaar lang al aan het spelen zijn. Of wat dan ook. Dat ze gewoon goed hun instrument beheersen. En wat ik bij een heel veel punkbands, dat ik ze kwalijk nam, is dat ze dat niet gedaan. Ze wisten gewoon niks. Ze deden maar wat. Het was vals en noem maar op. Ik weet nog goed dat in Rotterdam had je een nachtclub die heette Exit. Toen ben ik eens een keer naar de Sex Pistols gegaan.
0: Ja.
1: Dat was een optreden van de Sex Pistols. Ik liep daar binnen en ik had, binnen 10 minuten had ik het wel gehoord. Want het was gewoon, het had weinig muzikaals in mijn gevoel. En toen ben ik gewoon weer uitgelopen en ben weggegaan na 10 minuten. En dat vinden mensen heel bijzonder. Want het was toch wel heel bijzonder dat Sex Pistols naar. Nee, dat vond ik niet. Ik hou er wel van als er gewoon wat meer kwaliteit in zit, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar sommige punkbands zijn heel goed, ja.
0: Ja?
1: Dus kom er even niet op. Ik zal er even over nadenken.
0: Want je hebt ook bijvoorbeeld Grupo Sportivo gedaan.
1: Ja, klopt.
0: Was ook wel. Allee, die zaten ook een beetje in die punk scene, toch, hè?
1: Nou, nee, dat is. Je moet je voorstellen, jaren 70 was het vooral disco. Daar begon het mee. Dus toen ik op de middelbare school zat, was ik 15, 16, 17, zeg maar. Toen hadden wij disco. Dus dan had je. Toen was al Michael Jackson was onderdeel van de disco. En daar zette Grupo Sportivo, die zijn begonnen in 76, meen ik, of in 77.
0: Ja, zoiets, ja.
1: En die zetten zich een beetje af tegen de disco. En die gingen een beetje meer rock spelen. En pas later, ik ben in 79 of 80, ben ik bij Sportivo gaan werken. Heb ik monitors gedaan, dat heb ik een jaar gedaan. En ik moet zeggen dat het wel een jaar lang dikke lol is geweest. Het was alleen maar lachen met die mannen. Het was zo leuk. Overal waar we kwamen was het feest gewoon. Maar ik heb niet het idee dat zij zich moesten afzetten tegen de punk. Ik heb het idee dat. Ja, dat zij ook wel. Ze hadden hun eigen luisteraars die voor Sportivo kwamen. En soms was er wel eens een voorprogramma of speelden zij in een voorprogramma. Sportivo speelde ook bijvoorbeeld in het voorprogramma van de Golden Earring. Dat is ook wel grappig. En daarom ben ik veel op het podium van de Golden Earring geweest. Maar ik vond Sportivo toch wel een aparte band, aparte stijl. En dat hebben ze volgehouden tot nu.
0: Ze gaan terug optreden.
1: Ze zijn uitgestopt. Dus Hans heeft al een paar keer gezegd dat hij ging stoppen. Hans van den Burg, de zanger. Maar nu doet hij dan de laatste tournee. Hij is 80 geworden.
0: Ja. Is hij al 80?
1: Hij is 80, ja. Dus ze doen nog een paar optredens. Ik geloof dat de laatste optredens zijn in zicht. En dan is het laatste optreden in Den Haag, in het Paard. En dan komt er nog een afterparty. En toevallig heb ik een uitnodiging gekregen voor een afterparty. Dus ik ben benieuwd wat daar dan moet gebeuren.
0: Jij hebt nog contact met hem?
1: Ja, ik heb contact met Hans en met Max Mollinger. Dat is de drummer, Max Klimax. Dat vind ik een hele fijne man. En helaas is Peter Calicier, dat was de keyboardman, die is recent overleden. En nu zijn er weer wat andere leden in de band, die het overigens heel goed doen. En je hebt natuurlijk de twee zangeressen. Lies, die zat vroeger ook bij Herman Brood. Dus Lies heeft het laatste stuk van de hele periode van Herman Brood meegemaakt. En is daarna weer bij Sportivo bij Hans van den Burg gaan zingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jan, wat we toch ook zeker moeten zeggen, jouw boek, de foto's die erin staan. Want jij bent ook een fotograaf.
1: Ja, ik heb op de kunstacademie in Breda heb ik gezeten, een jaar. En toen mijn ouders zeiden, ga nou studeren en ga dat nou doen. Nou, dat heb ik dus een jaar gedaan. Dat ging prima. Dat heb ik met goed gevolg doorlopen. Alleen ieder weekend moest ik met bandjes op stap. En toen dacht ik van ik kan gaan leven van de bandjes. Maar met fotografie is maar de vraag of je daar nou mee aan de slag kan. Dus toen ben ik maar gewoon met muziek, met audio aan de slag gegaan. En fotografie is altijd een hobby gebleven.
0: Ja, want de foto's die je genomen hebt in de jaren 70, 80, met welk toestel heb je die genomen?
1: Ik liep heel veel rond met een Polaroid-camera, overal. Maar ik had uiteindelijk, toen ik op de academie zat, heb ik een Olympus OM2 gekocht. En dan heb ik er een tweede bij gekocht met allemaal lenzen, tassen vol met troep. En dat sleepte ik altijd overal naartoe. Ja. Dus het was het is ook wel grappig. Eigenlijk in die tijd wat je vooral mee moest nemen was fotorolletjes. Dus je had meer een tas met fotorolletjes dan een tas met camera's.
0: Ja, bijvoorbeeld in jouw boek, ja, er staan ongelooflijk veel muzikanten die je genomen hebt. Nina Hagen staat er bijvoorbeeld ook in, op een speciale manier in haar onderbroek. Dat was ook zo de tijd, hè, dat de Plasmatics had je toen ook, dat was ook zo'n band. Wendy O'Williams, spijtig genoeg ook al even dood, was ook zo. Ja, Nina Hagen heb jij ook ontmoet, denk ik, hè?
1: Ja, ik heb een aantal optredens voor haar gewerkt als monitorman. En ik had daar ook wel eens meegemaakt. Toen hadden we ook weer Herman Brood op een podium bij een festival. En toen verscheen zij ineens voor mijn neus. Want zij ging meezingen met Herman Brood. En nou, ik moet je zeggen dat ik wist niet wat ik hoorde. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Het is een geschoolde operazangeres.
0: Ja.
1: Die opeens als een soort idiote punk tekeer ging gewoon. En ik was volkomen verbijsterd. Ik weet niet, misschien moet je eens een nummer laten horen van Nina. Ik weet niet of dat nog ergens erbij zit. We slaan nu een heleboel dingen over. Maar zij is namelijk bekend geworden met een Duitse band. Die band heet Spliff. En daar heeft ze 2 LP's mee gemaakt. En die band was fantastisch. En wat er toen gebeurde was dat zij maakte met iedereen ruzie. Het zou me niks maken dat ze dat nog steeds doet.
0: Heeft ze bij jou ook ruzie gemaakt?
1: Ja, ze heeft ook. Nou, met mij, ik was denk ik te netjes en te aardig. Ik liet er gewoon tegen maan schreeuwen. En ik deed gewoon mijn werk. Maar ze schreeuwde naar mij. Bijvoorbeeld tijdens een optreden, dan pakte ze de microfoon. Die stopte ze in de monitors. En dan ging ik keihard rondzingen. En dan zei ze, dat is mijn da! Dat mag dat ja! Nou, dus dat had ik dan gedaan, zeg maar. Op dat moment ben je wel scherp. Dan zit iedere keer de microfoon uit. Als ze dat doet. En ze gooide ook bijvoorbeeld de microfoon tussen de punks. Dus dan moest ik achter de draad aan gaan. Waar die microfoon gebleven was. En die was er dan afgehaald door iemand. Die was weg. Dus dan moesten we weer een andere microfoon voor. Ja, dit soort praktische dingen. Ja, ik werd daar dus niet goed van. Maar aan de andere kant. Nina heeft met die Duitse band. Heeft ze fantastisch muziek gemaakt. En misschien moet je dat eens laten horen.
0: Dat zou nummer. We gaan luisteren.
2: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Abend.

0: zalig toch. Ja, die 70s en de 80s, toch wel belangrijk geweest hè, voor de muziek. Hè?
1: Nou, het is misschien leuk om te vertellen dat Nina had dus ruzie met die band. En toen kwam ze Herman Brood ergens tegen, ik weet niet waar. Waarschijnlijk op een optreden of zo. En toen is ze in gesprek geraakt met zijn manager, dat was Koos van Dijk. En daar, Koos heeft toen georganiseerd dat zij een aantal optredens met Herman Brood samen ging doen. En later wilde Nina ook wel weer met haar eigen band wat doen. En toen heeft Koos van Dijk een muzikant uit Amsterdam geronseld. En die hebben ze een band samengesteld. En daar zijn ze mee op reis gegaan, op tour gegaan. En op dat moment heb ik ook een aantal met die band. Dat was een toch wel minder goede band dan Spliff. Helaas. Het waren hele aardige, goede muzikanten. Nou, daar zat ook Ferdy Karnemelk bij als gitarist. En Ferdy Karnemelk is dan degene met wie zij later een relatie, was eigenlijk toen een relatie mee begonnen is. En daar heeft ze later een dochter van gekregen.
0: Ja.
1: Nou, dus Ferdy is het slecht afgelopen, want hij was verslaafd aan heroïne, denk ik. En hij spoot heel vaak. En nou, hij heeft aids gekregen en hij is overleden. Maar toen zij zwanger was, zijn ze uit elkaar gegaan. En toen zwanger naar Amerika verhuisd. En nou, jaren later is Ferdy overleden. Maar ik vind het wel interessant om nog iets te vertellen over die optredens. Want die optredens waren toch wel heel bijzonder. Zij had dus gewoon ook ruzie met Ferdy, haar vriendje. Gewoon op het podium. En dan stonden ze elkaar uit te schelden. En op een gegeven moment was het zo erg dat dan Ferdy gewoon het podium afliep. En dan pakte zij de gitaar en dan speelde zij zijn partijen gewoon. Want zij was zo muzikaal. En dan ging het gewoon verder, het circus.
0: Dus, maar was dat show of was dat...
1: Nee, dat was helemaal echt. Die hadden alsmaar ruzie. Ja. Dus die hadden dan een paar hotelkamers verder. Er werd gewoon de hotelkamer afgebroken. En er werd het hotel uitgesmeten, zo midden in de nacht. Het was op een gegeven moment zelfs zo erg dat zij heeft samen met Ferdy in een Oostenrijkse televisieshow, een talkshow, 's middags, heeft ze gezeten. Waarbij wat... En toen heeft zij uitgelegd waar het seksuele genot van de vrouw zit. En dat is ook pontificaal in beeld gekomen. En toen heeft zij gezegd van... ja, de mannen gunnen ons dit niet. Of zoiets, weet je wel. Zo feministisch zoals ze dat dan deed. Op zich vind ik dat niet zo verkeerd. Alleen wat er gebeurde... was dat heel Oostenrijk was in shock. En de hele televisieploeg werd ontslagen. De regisseur die dat in beeld gebracht had... Die mocht niet meer komen. Het was gewoon flink. En op dat moment werd zij achtervolgd door radicale mensen die haar om wilden brengen. Omdat zij uit school geklapt was. Dat mocht niet in Oostenrijk. Dus als crew wilde je dan niet meer zo graag in het hotel zitten waar Nina zat. Dus de crew ging in een ander hotel. Nou, en zo ging het maar door. Gewoon, de volgende hotelkamer werd afgebroken. Daar werd weer een kamer uitgeschopt. De naam Nina Hagen in een hotel mocht je niet meer noemen, anders kon je geen eens een hotel meer boeken. Zo ging het maar door. Dus het
0: is... Wat dachten jouw ouders er toen van?
1: Nou, het interessante was dat ik was daar niet bij. Deze verhalen heb ik gehoord van Joop. Joop is een collega van mij die daar wel tot in een treuren bij gezeten heeft. En Joop heeft mij geholpen met het verhaaltje in het boek maken. Ik heb alleen de optredens in Nederland gedaan. En in België misschien, ik weet niet precies.
0: Oké, dus want... Om even terug te komen op Herman Brood. Herman Brood is ook kunstenaar, hè? Wat vind je van zijn kunst?
1: Nou, ik vind zijn muziek wat minder, maar ik vind zijn schilderwerk wel leuk. Dus hij tekende en schilderde overal op. En iedereen van de crew, die hebben ook allemaal tekeningen nog, die speciaal voor hun gemaakt zijn. En dat vind ik wel leuk.
0: Heb jij ook nog tekeningen van hem?
1: Nee, niet van hemzelf. Ik heb wel een paar schilderijen van Herman, maar niet die ik van hem gekregen heb. Die heb ik gekocht. Gewoon omdat het... Ik vond het wel leuk. Dus eigenlijk vind ik zijn schilderwerk en zijn tekenwerk leuker dan zijn muziek. Ja,
0: ja.
1: Klinkt raar, maar ik vind het ook... Nou, misschien moet daar niks eigenlijk negatiefs over zeggen, maar je hebt ook een Herman Brood Academie in Nederland. Dat is voor muzikanten en muzikale opleiding. Ik zou dan liever een Herman Brood Academie aan een kunstacademie voor schilderwerk. Had ik dan leuker gevonden. Maar goed...
0: Ja, oké.
1: Okay. Ik ga er niet over.
0: Nee, dat is waar. Goed, Jan, je hebt al heel veel gepraat over Nederlandse en Duitse artiesten. Hè?
1: Ja.
0: Maar heb jij ooit met Belgische artiesten gewerkt?
1: Niet zo heel veel. Toen ik met Vets Domino op tour was, hadden we de Bobby Setter Band in het voorprogramma. Dat vond ik altijd wel een leuke band. Maar ja, ik weet wel iets van Dissymatic, maar ik heb ze nooit gezien. Dus ik moet je eerlijk zeggen dat ik er niet zoveel van weet. Nee.
0: Oké. Dit is gewoon een vraag. Want met hoeveel bands heb jij...
1: Gewerkt?
0: Gewerkt.
1: Nou, honderden. Ik zou het niet weten. Enorm veel.
0: Hoogstwaarschijnlijk zijn er bands die je al vergeten bent, misschien?
1: Nou, dat probeer ik niet. Ik probeer het wel... wat ik deed in die tijd... ik had een klein agendaatje in het formaat van een iPhone. En die had ik altijd in mijn zak. En dan schreef ik... alles aan iedereen schreef ik op. Dus daardoor kon ik ook het boek nog maken. Want ik kon zien waar ik allemaal geweest ben vroeger. Soms had ik ook meerdere optredens op één dag. En dan moest ik kiezen van wat dat ga ik doen. Als freelancer probeerde je toch zoveel mogelijk werk aan te creëren. En soms overlapte dat elkaar. Dus dan schreef ik dat ook aan mijn agenda. Maar dat is een beetje verwarrend. Dus soms weet ik niet meer, heb ik nou dat gedaan of dat? Weet je wel zo... Als ik nu terugkijk, heb ik wel heel veel gedaan. Ik heb er laatst een spreadsheet van gemaakt van ieder jaar. En dat, ik kan het je wel eens laten zien. Maar het is gewoon heel veel. Ja, ik was het gewoon het hele jaar bezig.
0: Ja. Heb jij ook artiesten afgezegd? Omdat dat je bijvoorbeeld een mooiere aanbieding kreeg. Een aanbieding van, ja, die moet ik toch misschien in mijn leven gehad hebben. Want dat kan ik mij ook wel voorstellen.
1: Je moet ook denken aan de financiën. Dus als ik een tournee kon doen van een maand of twee maanden... dan ging dat eigenlijk voor dan losse optredens. Dus losse optredens, die zegde ik dan af. Dus zo ging dat, ja.
0: Ja, die tournee die je dan deed, al die mensen kende je dan? Of was jij... Want nee, je was freelancer. Ik kan me voorstellen, als je bijvoorbeeld voor een band... bijvoorbeeld met Johnny Cash bijvoorbeeld, op tournee zou gaan... dat je die mensen niet kent.
1: Nee, niet kent. Nee, dat klopt. Maar het is wel zo dat het een soort sneeuwbaleffect is.
0: Ja.
1: Dus ik werkte vooral voor verhuurbedrijven die geluidsapparatuur hebben en dat verhuurden aan bepaalde acts. En daar zat altijd een producent bij, die ging dan boeken, die ging de concerten boeken. Dan kwam de crew in beeld en ik was de monitorman. Maar als de groepen groter zijn of de gezelschappen beroemder, dan komt er veel meer crew kijken. Soms met kleinere gezelschappen ben je met een man of 3, 4, 5. En met grote gezelschappen kon je 30, 40 man. Dat kan. Bij grote shows. Maar ik heb allerlei van dat soort dingen gedaan. Het is ook wel zo dat op een gegeven moment als muzikanten je kennen... dan kom je als geluidsman, monitorman... ben je in goed contact met muzikanten. Dus als muzikanten je kennen kan het zijn dat... als een muzikant dan daarna iets anders gaat doen met een andere act... dat hij dan jou weer terugvraagt. Vraagt om, zeg Jan, je hebt dat zo leuk gedaan. Kan je nou misschien ook dat doen? Nou, dan keek ik in de agenda en dan zei ik ja of nee.
0: Ja, ja. Had je ook een band met muzikanten? Want ja, Howard Haggerty, die ken je ook goed. Hè? Die heeft dan een band met...
1: Nou, ik ken hem, ik weet wie het is, maar ik ken hem niet persoonlijk.
0: Oké, okay, ja. maar die heeft dan samengewerkt met Randy Newman, met de Roger Hodgson van Supertramp.
1: Ja, dat was
0: Melanie, allee...
1: En daar werkte hij.
0: Hij kreeg er ook een band mee. Heb jij dat ook gehad met muzikanten?
1: Nou, ik heb over een periode van 7 jaar heb ik gewerkt met een groep die heet Koinonia. Dat is een christelijke jazz-rock fusion band uit Amerika, uit L.A., en dat zijn allemaal topmuzikanten die als hobby die band hadden. Dus die speelden dan 1 of 2 maanden per jaar. En dan ging ik mee. En ik was dan over het algemeen hun geluidsman voor bijna alles wat ze gedaan hebben. En daar had ik wel een band mee. En nog steeds wel, want we hadden natuurlijk... Op een gegeven moment heb je Facebook en dan ben je in contact. En dan komen er toch wel weer verhalen voorbij.
0: Ja.
1: Maar ik moet je eerlijk zeggen dat echt vrienden in de showbiz...
0: Die heb je niet.
1: Er zijn er niet veel. Nee.
0: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat jij ook wel voor sommige artiesten een uitlaatklep was.
1: Dat weet ik niet. Ik voel dat niet zo. Ik was niet een psycholoog. Je moet wel psychologisch nadenken van... Als je monitormixage doet voor de artiesten van... Wat willen ze nu eigenlijk? Ik geef een voorbeeld. Een Vet Domino die wilde zijn piano altijd keihard... Zo hard dat alle andere muzikanten er last van hadden. En dan kwamen die muzikanten één voor één naar mij toe. Van zeg, ik kan die piano wat zachter. Maar die man die wou het harder. Dus ja, en dan kan ik wel... Moest ik toch iets doen om daar iets mee te maken. Iets dat iedereen gelukkig werd. En dat, ja, dat was soms moeilijk. En dat psychologie komt daar dan wel op toe kijken.
0: Zou het kunnen zijn dat vandaag de dag dat heel anders is als de periode waarin dat jij gewerkt hebt?
1: Ja, dat werkt zeker.
0: Ik denk, mensen zijn, denk ik... Anders geworden, hè? Want Fats Domino, die zijn piano keihard wil. Vandaag moet je oppassen met de decibels.
1: Klopt, ja.
0: Dus,
1: ja.
0: Want dan komen ze jou, durven ze nog komen het concert cancelen omdat het te luid staat of zo?
1: Nou, tegenwoordig zijn nogmaals de monitors die de meeste mensen hebben in-ears. En daardoor zijn er geen grote speakers meer op het podium meer nodig. En dat is wel fijn, denk ik. Ik heb daar eigenlijk nooit mee gewerkt.
0: Vind je dat spijtig? Dat je het zelf niet meegemaakt hebt?
1: Nou, nee. Ik heb er op een gegeven moment voor gekozen om te stoppen met het toeren. Dat was eigenlijk in 1990. Ik ben toen bij Joop van den Ende gaan werken in Aalsmeer. En daar heb ik allemaal televisieprogramma's gedaan. Overigens ook in België. Ik heb ook de VTM-shows in Oostende gedaan, lang geleden.
0: Tien om te zien of zo was het dan?
1: Nee, de Soundmix Show heette dat.
0: Ah, oké.
1: Okay. Voor VTM in Oostende.
0: Ja.
1: Soundmix Show en de Nu of Nood Show met, hoe heet ze ook weer, Liz Wezenbeek.
0: Lynn Wezenbeek, ja. Ja,
1: dat vond ik altijd een leuk mens. Dus ik heb ook in België wel wat gewerkt, ja.
0: Maar ook natuurlijk die connectie van Nederland, België, die pers, ook vandaag, hè, want de Nederlandse pers is eigenlijk allemaal Belgisch, hè?
1: Ja,
0: de Belgen hebben alles
1: opgekocht. Ja,
0: de Belgen hebben alles opgekocht natuurlijk. Ja. Als je vandaag de dag het laatste nieuws opendoet, dan zie je de AD staan eigenlijk.
1: Ik lees de AD niet. Maar...
0: Wat liefst?
1: Ik lees de AD niet.
0: Maar vandaag de dag hebben de Belgen alles opgekocht gewoon in Nederland.
1: Ja, leuk.
0: Ooit heeft hier een Nederlandse journalist mij verteld dat jullie Nederlanders, dat jullie gewoon die mediamarkt... Jullie zouden direct failliet zijn omdat jullie niet nadenken. Nou, heeft ooit een journalist hier
1: ik
0: verteld?
1: Ik denk dat er vooral een paar Nederlanders zijn geweest die goed geld verdiend hebben ermee en moeten verkopen, denk ik. Daar zal het wel over gaan.
0: Ja, maar we gaan het terug hebben over artiesten. Hè? Want een band waar jij ook mee gewerkt hebt, dat is Cheap Trick.
1: Nou, ik was roadie bij de ploeg. Die hebben één optreden gedaan in de IJssel in Zwolle. Daar heb ik heel veel kunnen fotograferen. Want het is eigenlijk zo, als je dan niet achter de mixer staat, maar gewoon roadie bent, dan heb je tijd om te fotograferen. Dus ik heb heel veel foto's gemaakt. En ik vond dat die wel in het boek hoorden. Dus ik heb daar ook een stukje in het boek over geschreven. Cheap Trick vond ik een imposante band. Die hadden toen één of twee hits, meen ik. En die deden gewoon een tournee door Europa. Dus die kwamen aan met al hun spullen en wij leverden daar een geluidsinstallatie bij. En het was allemaal nog vrij primitief in die tijd. Maar het was wel heel groot. Dus er waren alles, veel van alles. En dat was toch ook wel weer bijzonder in die tijd. Er stond een grotere geluidsinstallatie dan een Pinkpop stond bijvoorbeeld in die tijd. Dat vond ik toen heel bijzonder, ja.
0: Ja. Ja. Ja, want ja, als je die foto's nam, ik kan me ook wel voorstellen dat er artiesten waren die naar jou kwamen en die vroegen van, kunnen wij die foto's krijgen van achteraf? Of?
1: Nou, dat is niet heel veel gebeurd. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik deed het ook al wat een beetje low-key, dus ik was niet heel erg aanwezig met mijn camera. Ik was geluidsman en ik vond eigenlijk dat ik dat niet kon maken om me als fotograaf te gedragen. Daar had je de fotografen voor, die waren er ook. Ik deed het gewoon erbij en... Ik had niet zo'n zin om me op te dringen als de fotograaf. Dus ik deed dat niet. Het leuke van mijn foto's is wel, ik stond altijd op het podium. Dus je hebt een ander gezichtsveld dan de fotograaf die voor de bühne staat. Die heeft een andere, beperktere blik. En ik moet je ook eerlijk zeggen dat die fotografen, die maakten dan de foto die in de krant kwam. Dus dan heb je een portret van iemand die een rare grimas maakt of zo. Dat is dan... De popfoto. Maar mijn foto's zijn meer... ik vond het hele circus leuk. Achter de schermen, de apparatuur. Daar heb ik veel foto's van gemaakt.
0: Ja, je bent geen Rob Verhorst, hè?
1: Nee, Rob is een vriendje van mij.
0: Dat is iemand die hier ook ooit geweest is. Heeft prachtige boeken uit van Prince en van Pink Floyd, hè?
1: Ik zat in de klas met zijn zus, Mies Verhorst. Dus ik op de middelbare school. En toen vertelde Rob is wat ouder... En die ging dus overal heen. En daar was ik wel jaloers op. Dat wou ik ook wel. En uiteindelijk kwam het erop neer dat ik vaak op het podium stond en dan hij voor het podium. Want hij heeft heel veel de shows gefotografeerd waar ik ook werkte. Dus ik ben wel eens bij hem thuis geweest en heb ik eens gekeken door zijn archieven. Hij heeft ontzettend veel archieven.
0: Hij heeft iedereen gefotografeerd.
1: Ja, hij is alles aan het scannen nog steeds. Dat is hij al jaren aan het doen. Dus hij wil die foto's digitaliseren. Die komen dan online bij een Amerikaans bedrijf terecht, waar je ze kan zien en downloaden. En daar moet je voor betalen. Dus hij heeft zijn pensioen zo op orde. En als hij overlijdt, dan hebben zijn kinderen een hele mooie erfenis, denk ik. Want het gaat maar door, die foto's.
0: Ja, en hij loopt ook nog heel veel, hè?
1: Ja, hij deed vroeger marathons. Dat doet hij nu wat minder. Ik geloof dat hij nog halve marathons loopt. Maar hij is wel een... ik vind het wel een coole vent.
0: Jan, heb jij ooit sport gedaan?
1: Ja, ik doe nog steeds sport, ja.
0: Ja, wat doe je?
1: Ik ben nu vooral aan het wandelen. Ja. Dat vind ik wel sportief.
0: In de natuur dan?
1: Ja, in de natuur.
0: Voor inspiratie?
1: Nou ja, nee, om gezond te blijven. Ja. En ik deed fitness heel veel.
0: Heb je dan jouw voetbaltoestel bij?
1: Bij me?
0: Ik bedoel, als je in de natuur bent.
1: Nee, ik heb niet zo'n zin meer om met die lenzen te sjouwen. Ik heb wel een hele set, maar het kost duizenden euro's. En als er dan zand in komt of wat dan ook, dat vind ik dan jammer. Ik fotografeer niet zo heel veel natuur. Ik kijk ernaar, dat vind ik mooi en dat vind ik leuk. De fotografie zit meer in de showbiz voor mij. Ja.
0: Oké. Okay. Zullen we eens luisteren naar Cheap Trick?
1: Ja, nummer, heel graag.
0: I Want You to Want Me.
1: Dat was toen de hit. Die toen was, al.
0: Ja, hier zijn ze.

0: Een nummer van Cheap Trick, You Want. I Want You, You Want Me. Niet de gewone versie, want de live versie die bestaat ook natuurlijk. Hè. Daar zijn ze populair mee geworden. Hè. En dit was niet echt de live versie.
1: Dit was wel een hit.
0: Dit is hun grootste hit. Ja. Hè? Ja.
1: Ik vond vooral die gitarist vond ik heel interessant. Die hadden,
0: Robin van Zandt.
1: Ja, die had enorme hoeveelheden gitaren. Ik geloof dat ze 40 gitaren bij zich hadden. Met een speciale Rodi die alleen gitaren deed. En die gitaren die moesten allemaal gestemd worden. En die stonden dan backstage. En dan had ik wel zoiets van, dit had ik nog nooit gezien. Zoveel gitaren, lekker complete muziekwinkel aan gitaren die bij zich had. Heel bijzonder. En iedere keer, ieder nummer pakte hij weer een andere gitaar. Ja, waarom weet ik niet? Maar het zag er wel leuk uit.
0: Ja, want hij was een goede gitarist eigenlijk. Ja. Hè? Hij was ook iemand die technisch onderlegd.
1: Ze spelen nog steeds volgens mij. Hè?
0: Ja, ze zijn 2 jaar geleden nog in Brussel geweest, denk ik. Ja, ze zijn terug begonnen ook. Ik denk wel even gestopt, maar terug begonnen. Hè? Als je nu al de artiesten die je ooit in jouw leven hebt, waar dat je het geluid van gedaan hebt, waar heb je de beste herinneringen aan? Of is dat moeilijk?
1: Voor mij is het zo dat ik ben op een gegeven moment gevraagd om naar Scandinavië te komen door een geluidstechnicus die heet Anders Björkman. Dat is een Zweedse technicus. Die had een verhuurbedrijf en die ging een tournee doen met een Amerikaanse band. En het was een jazz-rock fusion groep uit Los Angeles. Dat heette Koinonia. In die band speelde Abraham Laboriel. Ik weet niet of je dat wat zegt.
0: Je hebt het ook van gehoord, ja.
1: Nou, Abraham is in die tijd was hij een van de meest gevraagde studiomuzikanten als bassist. Ja. En hij deed 100 LP's per jaar. Dus als je van zeer uiteenlopend van de Jacksons, Barbra Streisand, noem het maar op. Hij speelde echt overal op. Dus Abraham was een topmuzikant. En die andere muzikanten, dat waren eigenlijk vrienden van hem, die ook allemaal studioachtige muzikanten waren. Er zat nog Alex Acuna zat daarbij. Dat is een percussionist drummer. Die zat erbij, El Giro. Maar ook bij Weather Report en noem het maar op. Allemaal van topbands. Dus die groep van 6 muzikanten, dat was, voor mij was dat heel bijzonder, want toen hij voor het eerst ging spelen, toen had ik zoiets van, jeetje, dit is wel een andere league van spel. Technisch beheersen van je instrument, wat ik nog niet had meegemaakt. Nou, dat heb ik toen een aantal tournees voor mogen doen. Over een periode van 7 jaar heb ik, ik denk honderden optredens gedaan. Dus ik was monitorman, maar uiteindelijk dat Zweedse bedrijf, die optredens, die gingen door heel Europa heen en die konden niet alle optredens doen. Dus er werden ook heel vaak lokale installaties geregeld. Maar dan reisde ik wel met de band mee, het vliegtuig. Dan deden we Montreux, dan deden we het North Sea Jazz. Dan deden we festivals in Zuid-Frankrijk. Allemaal jazzachtige dingen. En het was, ik vond het fantastisch. Dus op een van die tournees kwam, had Abraham, die had zijn zoontje meegenomen. Die was toen een jaar of 15. En die heette ook Abraham Junior. En Abraham Junior had als hobby drums. Dus hij had, er zaten 2 drummers in de band. Bill Maxwell en Alex Acuna. Dus hij kreeg les van die 2 drummers. Hij vond het ook leuk om, soms speelde hij wel eens een nummertje mee als drummer. Hij speelde heel goed voor een jongen van 15. Heel bijzonder. En nu is hij al meer dan 20 jaar de drummer van Paul McCartney. Dus om je een beeld te geven met wat voor kaliber muzikanten dit was. Later zat er ook Chester Thompson, dat is de drummer van Genesis. Die heeft ook nog een tour meegedaan. Vond ik ook heel bijzonder. Het waren allemaal top muzikanten. Dus als ik dat gedaan had, zo'n maand lang, kwam ik thuis en dan ging ik weer eens een ander bandje doen. En dan dacht ik, heel simpel, je pakt een drumstel, de sound die eruit komt, is gewoon totaal anders. Ja. Dus ik ben eigenlijk door die band, ben ik gewoon verpest in de muziekbusiness. Die mannen waren zo goed, zo'n hoge kwaliteit, dat daarna werd alles minder leuk. Ja, zo erg is het eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Want jij hebt bijvoorbeeld ook met de Jacksons gewerkt.
1: Ja,
0: met de jonge Michael Jackson. Zag je toen al dat Michael Jackson dat succes ging halen?
1: Nou ja, het verschil van,
0: was hij een buitenbandje toen al?
1: Ja, maar dat is 15 jaar eerder gebeurd. Dus de Jackson 5, die hebben een show gedaan in Amsterdam in Carré. Eén show. Die deden, ik meen wel een tournee in Europa, maar daar was ik verder niet bij betrokken. Ik was toen een roadie, dus ik kwam helpen en verder niet. Ik heb wel leuke foto's kunnen maken.
0: Je hebt een Polaroid van Michael Jackson getekend door hem, denk ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Ze deden in Amsterdam, in Carré, deden ze twee shows. Eentje 's middags en eentje 's avonds. Maar toen al, dus dan hebben we het over de discotijd, 78 meen ik. Toen al waren ze wereldberoemd. Ze hadden toen een paar nummers gemaakt met een paar platen van Blame It On The Boogie bijvoorbeeld. Dat is zo'n nummer, zo'n disco nummer. Die band die speelde heel erg goed. En ik was er wel van onder de indruk. Het leuke was, ze hadden geen geluidsmensen bij. Dus mijn Nederlandse collega's waren de geluidsmensen. En wij hadden alles georganiseerd wat ze gevraagd hadden. Ze hadden ook één roadie bij zich. Die heeft een Amerikaan. Die heeft het een en ander uitgelegd hoe we het moesten gaan doen. En toen was dat publiek voor die zaal. Dat is een keurig theater in Amsterdam aan de Gracht. En daar stonden misschien wel duizenden mensen voor de deur. Die wilden er ook allemaal in. Die hadden geen kaartje. En dan moest de politie te paard aan te pas komen. Met een cordon van politieagenten. Om te zorgen dat dat niet fout ging lopen. De mensen klommen zelfs op het dak van Carré. En dat is een houten dakconstructie. Levensgevaarlijk. Daar kan je doorheen flikkeren. En dan val je dus 20 meter naar beneden. En dan lig je in de zaal, bij wijze van spreken. Daar liepen ze op het dak.
0: Dat
1: was ongelooflijk. Ja, dus toen die eerste show voorbij was. Toen was een van die Jacksons die dacht, ik ga even naar buiten. Ik ga even wat. Ik wil even naar het hotel, want daar vlakbij was het hotel waar ze zaten. Dus hij liep de deur uit en hij werd gelijk omsingeld door fans. En hij kon geen kant uit. Hij moest onder politiebegeleiding moest hij weer naar Carré gebracht worden, want het was verschrikkelijk. En die tweede show, dat die avond, die begon dan. Vooral meisjes gilden hun longen uit hun lijf. Ik heb nog nooit zoiets gehoord. Zo'n Beatles-tafreel, zeg maar, toen dat begon. En de geluidsinstallatie die wij hadden, die was gewoon een beetje te klein. Want ze maakten zoveel herrie. eigenlijk was het zo dat er was dus een pauze tussen die twee shows. Dus die mannen die zaten eigenlijk opgesloten in een kleedkamertje achter het podium. Dus toen dacht ik van ik trek de stoute schoenen aan. Ik pak mijn camera's, Polaroid en een gewone camera. En ik ga gewoon naar de kleedkamer. Ik klopte aan. Hallo jongens. Ja, kom maar binnen. Mag ik een paar foto's voor jullie? Maar natuurlijk. Kom binnen, leuk. Dus ik heb Michael Jackson kunnen fotograferen. Toen heeft hij ook mijn Polaroid. Ik heb ook een Polaroid aan hem gegeven. En die heeft hij gesigneerd. Het rare is ook dat er zit een foto bij met een jongetje met een cowboyhoed op. En dat jongetje dat kwam alsmaar de hele dag bij andere fotografen ook in beeld. Dus later, ik geloof 10 jaar later, is een keer op de radio gevraagd. Op televisie, meen ik zelfs. Wie is dat jongetje nou eigenlijk? En toen is dat helemaal uitgezocht en dat is uitgekomen. Toen bleek dat die Jacksons, die waren een dag eerder in Amsterdam. En die liepen toen met elkaar over de gracht ergens. En die werden toen weer

0: nog niet. Uiteindelijk heb ik altijd wel een beetje toch wel een smaak in mijn mond van hoe Jackson zich later ontplooit heeft. Maar zijn muziek vind ik echt fantastisch. Nou, ja. Vooral de latere platen.
1: Die foto's die je daar genomen hebt met de handtekening, is dat al op geboden geweest?
0: Nee, ik werk met een galerie in Schiedam. Mm-hmm. Dat is de galerie Tone in Image. En daar zit Wim. Wim is de eigenaar en die heeft hetzelfde gevraagd. En we zitten er inderdaad over te denken om misschien in Amerika die Polaroids te gaan verkopen. Omdat, ja, ik vind het toch ook wel leuk om nog iets terug te krijgen van de kosten die ik gemaakt heb. Ja, klinkt raar.
1: Ja. Ja, want dat hebben we ook nog niet verteld, maar hier in Koersel, bij de Roxy Theater, bij Ludo van Genechten, daar heb jij nu ook foto's hangen. Hè? Misschien ook daar eens iets over vertellen. Welke foto's heb je daar eigenlijk op hangen? Welke artiesten, weet je dat?
0: Toevallig, die Michael Jackson-foto's, die hangen daar. Maar er zijn nog allerlei andere artiesten ook. Ik heb wat country dingen daar hangen, ook Johnny Cash, Jerry Lewis. Ik weet het zo even niet meer. Maar er hangen 40 foto's.
1: Hoe ben je daar terechtgekomen eigenlijk bij Ludo van Genechten?
0: Ja, Ludo die had mijn uitgever geraadpleegd of ik een lezing wilde doen. Nou, dat vind ik leuk. Dus ik denk, heb ik hem gebeld. En toen zei ik, nou, ik heb ook nog een expositie. Is dat niet wat voor je? Nou, dat vond hij een goed idee. Dus heb ik meegenomen. En eerlijk gezegd ga ik ze straks weer ophalen. Dan, ik ga ze straks weer inpakken, want ik wil nog weer wat in Nederland doen.
1: Ja, want je hebt nog heel wat op stapel staan, hè Jan?
0: Nou ja, ik hoop dat het... Het moet je zeggen dat ik ben een beetje teleurgesteld in de verkoop van het boek. Het is een mooi boek. Ik heb er echt mijn best op gedaan. En we hebben er misschien iets te veel gedrukt. Want de verkoop loopt een beetje achter. Dus ik hoop, ik vind dat ik zelf een beetje mijn best moet doen om dat boek te verkopen.
1: Maar kan het zijn dat het misschien niet op een goede manier in beeld gebracht wordt? Want je mensen zijn vandaag heel veel in slaap gevallen. En als je ze een goed verhaal kan brengen, dan gaat dat boek misschien ook wel mee verkopen. Natuurlijk een andere vraag... En dat is ook Howard. Hè. Howard heeft ook een boek uit. Howard Eggers. Ja. Jullie brengen dat dan wel in het Engels uit.
0: Ja.
1: Ja? Is dat voor deze markt misschien een nadeel?
0: Nou ja, dus ik had een soort optimisme van... mijn broer zei, je moet het in het Nederlands doen. En toen zei ik, nee, ik wil ook het in het buitenland kunnen verkopen. Omdat ik zoveel buitenlandse relaties heb. Die moeten toch kunnen lezen. Dus toen heb ik het... Het is vertaald en een Engels collega, een oud-collega, die heeft het voor mij gedaan. Dus het is goed Engels. Maar het is wel inderdaad een Engels boek. En ja, mijn werk heeft zich ook heel veel afgespeeld in het buitenland. Dus vandaar dat ik zoiets heb van ja.
1: Maar zie je dan een markt in het buitenland liggen voor jou? Dat je daar moet lezingen gaan doen met het boek?
0: Nee, dat keuze was gewoon qua kosten. Ga je een boek in het Engels doen of in het Nederlands? Allebei kan niet.
1: Dus. Maar met dit boek dat je nu uitgebracht hebt, moet je misschien toch meer de buitenlandse markt op.
0: Ja, nou, ik zit in België. Ik ben al begonnen in het buitenland.
1: maar waar ze het Engels echt goed verstaan. Bijvoorbeeld, je kan met want je hebt heel veel over Amerikaanse bands natuurlijk. Ja. Daar heb je heel veel over geschreven.
0: Het rare is ook dat ik was toen best wel trots op met die Amerikaanse relaties en noem het maar op, Amerikaanse bands. Als ik er nu naar kijk, ik ben niet meer zo trots op Amerika.
1: Dat geloof ik, ja. Dat geloof ik wel. Natuurlijk, je hebt Roy Orbison, Johnny Cash.
0: Ja.
1: En ze staan er ook allemaal in. Spijtig natuurlijk dat ze...
0: Ook allemaal niet leven
1: meer. Dat ze al niet meer leven natuurlijk. Maar vertel eens over Johnny Cash. Hoeveel optredens heb je daarvoor gedaan?
0: Nou, ik denk dat ik wel betrokken was bij een stuk of 40, 50.
1: Toch zoveel, ja?
0: Ja.
1: Je hebt hem dan ook gesproken?
0: Ja. Vaak gesproken. Hij had ook een crew bij zich, Amerikanen. Dus dan geluidsmensen ook, met een lichtman. En de lichtman die kwam ook altijd met een filmprojector aan. Er werd een 16mm film, een fragment werd er gedraaid. Van weergegeven achter de band. Van twee treinen die dan tegen elkaar aanrijden. Weet je wel, een soort explosie van

0: stoomtreinen. Vond ik altijd heel interessant. Maar het hele circus, het hele gezelschap, het was zo professioneel. Voor mij was het totaal anders dan wat ik daarvoor had meegemaakt. Ze deden bijvoorbeeld een festival, dan waren ze headliner. Dus toen stonden ze als laatste te spelen. En dan kreeg de band een uur soundcheck tijd van de organisatie. Maar er kwamen alleen de technici, dan kwam de band helemaal niet. Dus de technici die konden de soundcheck doen, helemaal voorbereiden, zonder dat de band nodig was. En dat was, ja, dat was bijzonder, dat soort dingen. Iedereen had een portofoon, dus alle muzikanten, maar ook de crew. Met verschillende kanalen. Als ze in de hotelkamer zaten, dan werden ze gewekt door de portofoon van this is your wake-up call, come to the breakfast later. Dan kwamen ze eraan en dan at 10 o'clock, the bus will be there. En dat kwam via de portofoon. Dus in die tijd waren er geen mobiele phones, maar wel portofoons. Dus die band had een hele organisatie hoe ze dat deden. En dat was uniek voor die tijd. En dat was op zo'n hoog niveau, vond ik altijd. En dan ging die band uiteindelijk spelen zo in zo'n hele grote hal waar tienduizenden mensen waren. Nou, en dan hadden ze eigenlijk geen soundcheck gedaan. Dus dan was het eerste nummer, moest toch een beetje de boel reorganiseren, dat het goed klonk. Nou, dat klonk ook. Binnen een paar maten hadden we die sound. En dan uiteindelijk liep Johnny Cash op. En dan liep hij het podium op in zijn zwarte leren outfit. En dan zei hij, hi, I'm Johnny Cash. Ja. En dan dat hele publiek stond op de stoelen gelijk. Heel bijzonder. Nou, en dan begon het boom, tjikke boom, tjikke boom, tjikke boom. Ja, ik vond het wel. Ik vond het gewoon een hele circus was heel bijzonder. Daarnaast was er ook een hele berg familie bij. Dus hij had zijn vrouw, die had dan nog een paar zussen. Dat noemden ze de Carter, June Carter en haar zussen. Die zongen ook mee. We wisten alleen nooit precies wanneer. En dan kwam er nog een dochter, Rosanna Cash, met een man. Dat was een Engelse zanger. Die ging ook wat spelen. We wisten ook niet wat en wanneer. Dus die liepen op een gegeven moment gewoon allemaal het podium op. En dat moesten we dan vloep zo voor elkaar zien te krijgen.
1: Eigenlijk was het zo'n beetje de Kelly-familie.
0: Ja, misschien wel. Maar die hebben het denk ik beter georganiseerd dan. Nou, er was dus één Amerikaanse roadie. En die was eigenlijk alleen maar bezig met wat die familie ging doen. Dus er kwam er een banjo en er kwam een viool uit een doos. Of nog gitaarversterker nodig. Of dat soort dingen. Dat werd dan ter plekke georganiseerd. Terwijl de band al aan het spelen was, zeg maar. Dan kwam dat er. Nou ja, dat was ook wel bijzonder.
1: Ja.
0: En ik vond het echt fantastisch.
1: Heb je de film achteraf gezien?
0: Ja, maar ik...
1: Want ik kan me wel voorstellen, als je met hem 40 optredens hebt gedaan, dat je jouw mening er ook wel over hebt.
0: Ja, maar ik heb daar moeite mee. Want dan, die man die dat speelt, die speelt dat heel goed, maar het is niet Johnny Cash.
1: Nee.
0: Nee, en dan er worden wel muziekjes gespeeld. Maar dat is niet zoals ik het beleefd heb. Dus ja, ik heb toch niet zo'n interesse meer in die film.
1: Je hebt ook met die grote andere artiest, hè, Roy Orbison, gewerkt, hè?
0: Ja, maar misschien moet je nog eens een muziekje draaien van Johnny Cash.
1: Van Johnny Cash? Oké, ja. Ik ga kijken welke heb je gevraagd.
0: Ik heb er één op de lijst staan. En dat is precies dat moment dat hij dan zo dat podium oploopt. Ik weet niet of je dat hebt kunnen vinden.
1: Deze heb jij mij gevraagd.
0: Ja.

0: Johnny Cash. Ja, we hadden het ook juist over Roy Orbison. Daar heb je ook mee gewerkt, ongeveer een maand, zeg je?
1: Nou ja, Roy Orbison was ook een vriend van Johnny Cash. Dus Johnny Cash heeft in de jaren 70 en 80 heeft hij een tv-programma in Amerika gehad. Een show, ik meen iedere week of zo. En dan kwamen al die beroemde artiesten voorbij. En ook Roy Orbison. Mm. En uiteindelijk is die show gestopt. En toen is die minder populair in Amerika geworden. En toen dachten ze, laten we maar weer eens naar Europa gaan. Dus toen kwamen die tournees waar wij dan mee mochten, zeg maar. Ja. Maar goed, in ieder geval, Roy Orbison heeft eigenlijk eenzelfde soort verhaal. Want die heeft ook een bepaalde... in de jaren, vooral jaren 60, maar ook 50, was Roy Orbison beroemd. En in de jaren 70 ging het wat minder. En toen hij naar Nederland kwam, of Europa kwam, toen had hij eigenlijk helemaal niet zoveel succes meer. Dus ik herinner me nog dat wij een tour deden van een kleine maand, dus misschien een stuk of 20 optredens. En dat de zalen niet vol waren bij Orbison. Dat kan je je misschien niet voorstellen nu. Want hij was toen al bezig met het maken van een nieuwe LP. En die kwam uit nadat hij is overleden. En die LP, waar al die fantastische nieuwe nummers op staan, daar zou hij weer mee op tournee gaan. Maar ja, dat is nooit gebeurd, helaas.
0: Hij had ook een heel goede vriend die taxichauffeur was in Amsterdam. Hè. Heb ik me ook laten vertellen door Rudolf Hek, die daar een boek over geschreven heeft. Want Rudolf is nog naar Amsterdam geweest daarvoor. En die zou nog wel een soort testament hebben van hem.
1: Ik weet daar niks van.
0: Hij had iets met Amsterdam, ja.
1: Oké. Okay. Nou, ik weet wel dat, misschien leuk om te vertellen, dat hij kwam met zijn vrouw, dat was een Duitse vrouw, en ook met zijn broer. Zijn broer was er ook bij, ik weet niet meer zo gauw hoe zijn broer heet, maar zijn broer werd opeens de lichtontwerper. Dus die, ja, dat was een heel beetje apart bij de eerste optredens. Dat was in Ahoy in Rotterdam, dat weet ik nog. Het was helemaal vreemd, want hij stond gepland in het Sportpaleis, dus de grootste zaal. En toen was de verkoop zo slecht, toen hebben ze hem verhuisd naar een andere hal. Dus stonden toen in een andere hal, met veel minder. Ik geloof dat er 1500 man publiek op afgekomen was. Niet echt veel. En daar was, dus wij moesten improviseren met apparatuur, want we hadden het afgesteld op het groot Sportpaleis. En uiteindelijk hebben we gebouwd in die andere hal. En toen we gebouwd waren, bijna klaar waren, toen kwam die broer van Roy binnen en die wilde het allemaal anders. Dus toen moesten we aan de slag, zeg maar, voor het licht, katlicht. De lichtinstallatie werd helemaal anders ingericht. Heel aardige man hoor, maar hij had geen kennis van zaken, zeg maar. Maar ja, die optredens waren wel bijzonder. Ik weet nog goed dat daar Boudewijn Boeg kwam, ken je die? Dat is een Nederlandse presentator.
0: Ja, die ken ik niet, nee.
1: Boudewijn Boeg, die heeft ook boeken geschreven over Orbison, maar ook over Mick Jagger en noem het maar op. Nou, die kwam daar met een cameraploeg en die stond dan opeens op het toneel. En ik dacht van, ja, wat doe je hier? Gaat weg, weet je wel. En na afloop van de show had hij dus in de kleedkamer een interview gedaan met Orbison. En toen kwam die toneel op en toen wilde hij weten door welke microfoon hij dan gezongen had. Want die microfoon werd heilig verklaard, zeg maar. En ik had daar wat moeite mee, met dat soort dingen. Ik ben toch iets te praktisch, denk ik.
0: Ja.
1: Maar die band, ja. Bij de band van Roy Orbison was het zo, dat was een band die vaak gebruikte in Amerika. Het waren muzikanten, die waren niet allemaal super. Het was niet zo'n geweldige band, maar het waren gewoon aardige mensen. Hoewel ze ook intern wat ruzie hadden, af en toe. Dus het liep niet allemaal gladjes, dat hele gedoe. En ze wisten ook dat hij een televisieshow opgenomen had in Amerika, waar zij niet bij betrokken waren. Dus je moet je voorstellen, dan speel je dus voor die man en dan gaat hij dus een nieuwe LP maken. Daar word je niet bij betrokken. En dan komt hij op een televisieshow en dan word je ook niet. Dus die muzikanten die waren niet helemaal happy in die tijd. Maar goed, we hebben die shows gedaan. En hij heeft natuurlijk... Ik vond hem altijd... Hij was gewoon heel bijzonder.
0: Dat klopt. Ja, hij had ook een geweldige stem, hè?
1: Heel apart.
0: Niemand had zo'n stem als Roy Orbison. En wat ook zijn laatste band... Dat is misschien wel... De superband met Tom Petty, George Harrison en Bob Dylan, denk ik. Ja,
1: ook, vlak voor zijn dood is dat gebeurd ook.
0: Ja, heel spijtig natuurlijk, hè, want stel, ze hebben wel opgetreden ooit, denk ik, samen.
1: De Traveling Wilburys.
0: Ze hebben wel een optreden gedaan, hè?
1: Dat weet ik niet. Ik heb het nooit gezien.
0: Ik dacht van wel dat ze toch wel een show of zo gedaan hebben. Maar stel dat hij niet gestorven was, dan denk ik wel dat je mooie dingen gezien had.
1: Ja, dan had ik nog een tournee gedaan. Want we hadden het al geboekt na afloop van de tournee. Het was wel zo dat het dan uiteindelijk zou het een jaar later worden. Want, nou ja, goed, het is allemaal niet gebeurd.
0: Ja, in de periode dat Roy Orbison gestorven was, was jij nog aan de slag?
1: Ja, maar dan denk ik weer andere dingen. Hij is in Amerika overleden.
0: Hoe heb jij dan het overlijden? Waar was jij toen dat jij hoorde dat hij overleden was? Weet je dan?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Hoe heb jij gereageerd?
1: Nou, jammer. Ja, ik vond ten eerste vond ik een aardige man, goede muziek. Aan de andere kant, het is natuurlijk jammer dat je een tournee niet gaat doen. Dat is ook dat is werk wat niet doorgaat. Dat vond ik ook jammer. Het is alles bij elkaar. Misschien heb ik een beetje ander gevoel dan... Ik heb niet zo'n romantisch gevoel van, oh jee,
0: nee?
1: Hij is dood. En nee, dat heb ik niet. Het is,
0: ook niet met Johnny Cash?
1: Nee, ook niet met Johnny Cash, nee.
0: Je hebt niet zoiets van, ho, mijn jeugd is al aan het doodgaan?
1: Nee, dat heb ik niet.
0: Nee, oké. Okay. Mooi. Jij bent iemand, ja, je hebt met ongelooflijk veel mensen gewerkt. Met wie jij ook gewerkt hebt, dat is Chuck Berry.
1: Ja,
0: Die Chuck Berry die is gekend voor met iedereen op het podium te gaan om één song te spelen. Met Bruce Springsteen heeft hij regelmatig, tot als Bruce Springsteen zei van ja, nu is het wel genoeg geweest. Want hij wil overal de
1: show. Ik weet dat Bruce Springsteen in een gegeven moment een tv-special met zijn band heeft gedaan.
0: Ja.
1: En daar mocht Chuck Berry dan zijn nummer spelen met die band, met Springsteen erbij.
0: Hij heeft dat verschillende keren gedaan met Bruce Springsteen op het podium. Ja. Hè? Maar Springsteen heeft op een bepaald moment wel ingezien als Chuck Berry dat hij te veel die show steelde.
1: Nee, dat was het niet. Hij is een soort ongeleide projectiel, zo noem ik het maar. Hij is eigenlijk primair bezig met zijn eigen portemonnee. Hij moet geld verdienen. En hij heeft, hij denkt dat iedereen een blazer wordt. Dus hij heeft een soort contract. Als je nou producent bent of je bent promotor en je denkt van nou, ik huur Chuck Berry in, dan krijg je een lijst van Chuck Berry wat hij allemaal nodig heeft. Je moet een band organiseren, dus hij komt niet met zijn eigen band. Je moet bepaalde versterkers voor hem regelen. En als je die niet hebt, dan krijg je een penalty van hem. Want dan gaat hij namelijk niet het podium op. En die penalty kost $1,000.
0: Okay.
1: Hij moet van vooraf betaald worden. Dus hij moet, ik weet niet wat zijn gage is, maar ik vermoed $10,000-$20,000 of zo. In dollars, cash, voordat hij de show opgaat, voordat hij de bühne opgaat. Dit soort dingen. En hij moest afgehaald worden, hij moest gereden worden in een Mercedes. Van een bepaald type. Ik weet niet meer welk type het was. En als je dat type niet hebt, krijg je een penalty van. Of dan gaat hij gewoon helemaal niet inzitten. Dan zegt hij nee. Dan blijft hij gewoon... En wat hij dan doet, is dan zegt hij tegen de chauffeur van... geef mij de sleutels maar. Ja, jij mag voorin zitten. Jij mag vertellen waar ik heen moet. Ik ga rijden. Dus dan gaat hij zelf rijden in zo'n hele dure Mercedes. Nou, dat gaat natuurlijk wel eens mis. Of dan rijdt hij weg voordat die man ingestapt is. En dat soort dingen. Dan gaat hij niet met de auto vandoor. Het is gewoon een boefje, zeg maar. Dus hij, dat ging maar door. Maar dat deed hij ook bij Bruce Springsteen en bij andere...
0: Zelfs bij Lemmy van Motorhead heeft hij ook op het podium gestaan.
1: Ja, maar ik denk dat hetzelfde is. Dan doet hij gewoon de dingen die hij...
0: Ja, hij is er ook een roller.
1: Ja, dus het is voor een promotor is het een onmogelijke artiest om... ik weet dat we hebben op Dendermonde gestaan, jazzfestival, met Chuck Berry. In België.
0: In Dendermonde, ja.
1: Jaren geleden, dat weet ik nog.
0: Ja.
1: En ik weet nog dat er dan... Backstage was er een leuke bar. En daar zat een leuke Belgische dame. En die zorgde voor de drankjes. En daar heeft hij zich aan vergrepen. Dus dat werd een heel gedoe. Want zij belde de politie. en de politie die... dus het was een soort andere aanranding. Heeft niemand er veel over gehoord. Wij als crew horen dat wel. Dat is typisch zo'n Chuck Berry actie. En van de politie mocht hij dan uiteindelijk wel het podium op. Maar daarna moest hij naar het bureau... Snap je? Dat is typisch Chuck Berry. Ja, je kan erom lachen. Het is grappig natuurlijk. Aan de andere kant is het, vanuit praktisch oogpunt, is het wel heel vermoeiend hoor.
0: Maar was hij ook kritisch naar jullie toe? Want dan kan ik me wel voorstellen dat hij, als hij zo is, dat hij ook boos gaat zijn om niks eigenlijk. Om
1: nee,
0: laten zien
1: mee,
0: van, ik ben hier de leider. Ik, ik, ik, uh, Ik regel hier alles.
1: Ik denk dat als je een topartiest bent, dan ga je een soundcheck doen. Dan ga je het podium op. Dan ga je vertellen wat je wil en hoe je het wil. Met de technici, de crew, wat dan ook. Dan doe je het goed. En als het dan niet goed is, dan mag je wat mij betreft schelden. Maar hij ging dat podium uit. Hij deed geen soundcheck. Hij deed niks. Dus hij liep gewoon het podium op als het nodig was. En dan als het klaar was, dan liep hij het podium weer af. En dan had hij zijn geld. En dan stapte hij in zijn Mercedes. En dan, dat was het dan.
0: Je hebt geen handtekening van hem?
1: Nee, dat doe je als technicus ook niet. Je bent in dienst in eerste instantie voor de muzikant. Mm-hmm. En ik ben geen dikke jongens krentenbrood. Het is een professionele verstandhouding met elkaar. Hij doet zijn klus en ik doe mijn ding om te zorgen dat hij goed kan spelen.
0: Het is niet Jan dat er vrienden van jou waren van, zeg Jan, je gaat nu volgend weekend op tour met Roy Orbison, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis. Kan je een handtekening voor mij versieren? Dat is bij jou nooit gebeurd.
1: Nee, ik denk dat ik misschien die vrienden niet heb. Ik weet het niet.
0: Maar... Ja, want dat had je kunnen natuurlijk.
1: Maar ik ben niet een fan, hè?
0: Nee. Maar ik denk, ik denk ook dat je het werk wat jij doet, kan je geen fan zijn, denk ik.
1: Jawel, je kan waardering hebben voor de mensen en waardering voor de muziek. En ik muzikaal geïnteresseerd, zeker. Maar het blijft een professionele relatie met de artiest. En ik ga niet... Mag ik zelf iets met je maken? En mag ik een handtekening van je? Dat doe ik dan allemaal niet, natuurlijk.
0: Ja, maar het kan zijn dat het vandaag de dag anders is. Ik denk dat vandaag de dag wel anders is. Ja,
1: maar toen was dat niet zo.
0: Nee.
1: Sterker nog, ik denk dat als je dat zou doen als crew, dat je dan dat er tegen je gezegd wordt, hey, doe het normaal. Ja. Weet je wel? Je gaat toch ook niet aan de backstage doorstaan voor een handtekening. Nee, ik weet niet, maar dat... Nee, dat werkt bij mij niet zo.
0: Dat geloof ik. Hadden jullie ook altijd een meeting vooraf? Een meeting? Ik bedoel daarmee dat jullie samenkwamen met de crew. Hè, van, we gaan het zo en zo doen vandaag.
1: Ja, ja, ja.
0: Hoe zag dat er dan uit eigenlijk? Want hoe zag jou een dag van het optreden, wanneer stond jij 's morgens op? Want ik kan me wel voorstellen dat jij vroeg moest daar zijn.
1: Nou ja, in België deden we dan het Dendermonde Jazz Festival. Dan deed ik het geluid voor alles wat daar voorbij kwam. Dus ook Chuck Berry. Chuck Berry was dan de headliner, die speelde dan als laatste. En dan speelden we een paar dagen later weer echt dansen met Chuck Berry. Maar voor dat festival, zo'n festival ben je wel, dan begin je 's ochtends met bouwen. Dus dan moet je om 10 uur aanwezig zijn of om 9 uur om de boel op te bouwen. En dan 's middags een paar soundchecks van bepaalde bands. En uiteindelijk 's avonds, als het om 8 uur begint of om 7 uur, ik weet niet meer. Nou, dan doe je het helemaal tot het eind. En na afloop moet je afbreken. Dus dan heb je een lange dag. Dus van 10 tot 10. Of nou ja, nog wel langer eigenlijk. Van 10 uur 's ochtends tot een uur of 1, 2 's nachts.
0: Oké. Okay. Jan, men zegt wel eens ooit seks, drugs en rock'n'roll. Maar ik kan me niet voorstellen, als je zo lang soundchecken, dus van 10 tot 10 moet werken, dat je constant whisky drinkt.
1: Nee, ik...
0: Dat kan je toch niet als de job die jij deed?
1: Nee, ik drink geen whisky. Maar wel eens als we in het hotelkamer aangekomen waren, dat we met z'n allen nog 1 borreltje namen voor het slapen.
0: Maar niet soms hoor je verhalen van, ja, dat kan toch niet, hè?
1: Nee. Er zijn natuurlijk wel wildwest verhalen van showbiz, van artiesten die dat wel doen. Die dan... ja, laveloos het podium oplopen of wat dan ook. Maar ik geloof niet dat je daar dan een goede muzikant van wordt. Er zijn verhalen bekend dat mensen niet meer konden spelen of wat dan ook. Ik heb daar niks mee.
0: Ik hoorde gisteren Alice Cooper, die was nog te gast ooit bij onze bekendste man uit de autowereld, de Engelsman, ik kan nu niet op zijn naam komen, Clarkson.
1: Ja, en Formule 1.
0: Clarkson die vroeg aan Alice Cooper van, jij treedt nog altijd op, terwijl dat jij met de zwaarste mannen hebt samen opgetreden. Ondertussen waren er daar al heel wat dood van. Hè? En Alice Cooper zei, ja, zegt hem, ik ben ooit 's morgens opgestaan met veel overgeven van bier, alcohol, maar ook bloed. En toen heb ik nagedacht. En toen heb ik mijn hele leven veranderd. En hoogstwaarschijnlijk is dat bij de Rolling Stones en bij vele anderen ook zo, die vandaag nog altijd op het podium staan. Hè. Dat die hoogstwaarschijnlijk in die periode dat meegemaakt hebben. En op een bepaald moment sta je 's morgens op van, ja, ofwel ga ik door met muziek, ofwel ben ik binnen 5 jaar dood.
1: Nou ja, of het binnen 5 jaar is, weet ik niet, maar er zijn wel een heleboel artiesten die zijn er niet meer. Je weet nooit precies waar ze aan overleden zijn. Er zijn wel bepaalde culturen waar ze van drank houden. Bijvoorbeeld, ik heb vrij veel gewerkt met de Dubliners. Ja. Ik weet niet of je dat wat zegt.
0: Dat ken ik, ja, zeker. Zeker. Ja.
1: Dus de Dubliners is Ierse folk. Ja. Dus met een eigenlijk muziek uit de kroeg.
0: Ja.
1: Heb je daar een muziekje van?
0: Ik had wel iets gezocht en gevonden, denk ik ook wel.
1: Nou, de Dubliners, dat zijn dus Ierse muzikanten die spelen met een viool, een banjo, een gitaar. En die zingen dan traditionals. Dus dat zijn bekende nummers van de Ierse cultuur. En dat doen ze natuurlijk al honderden jaren in de kroegen in Ierland. En daar wordt wel een drankje bij gedronken. En de Dubliners die hebben een aantal hits gehad in de 60 en 70 jaren. Waarmee ze dus, dat ging over drank, waarmee ze vooral in Ierland heel populair zijn geworden.
0: Ja, Whiskey in a Jar is bijvoorbeeld zo'n nummer.
1: Dus als je dan over drank gaat halen. Nou, ik heb nogal veel gereisd met de Dubliners. Dus dat is over een periode van 1 jaar of 5. Heb ik allerlei tournees gedaan in Nederland, in Engeland ook. En in Scandinavië en Duitsland. En ik vond het eigenlijk altijd erg leuk. Dus ik deed monitors en ik deed ook het licht. 2 dingen tegelijk, want het was niet zo moeilijk, technisch gezien. Maar het was wel leuk. En, dus we gingen relatief laat de zaal in. Meestal pas om 1 uur of 1, 2, 's middags opbouwen. En dan waren we relatief weer vrij snel klaar. Dus dat was een minder lange dag. Na afloop van de show gingen we meestal eten met de band. En dat is wel gezellig. En al gauw kwamen daar die instrumenten weer voor de dag. Dus dan gingen we een kroeg in en dan werd het laat. Maar die Ieren die hebben toch wel een hele gezellige manier van. Ja, het is eigenlijk zo dat als je dus een. Zij speelden zalen van 2000, 2000, 3000 mensen. En dat waren vooral fans van de Dubliners die daar zaten. Dus als je. Er wonen in Duitsland wonen er meer Ieren dan in Ierland. Dat komt omdat meer dan 100 jaar geleden was Ierland heel arm. Dat kan je nu niet meer voorstellen, want het is het rijkste land van Europa tegenwoordig. Maar al die Ieren zijn dus die zijn weggegaan. En in Amerika wonen ook meer Ieren dan in Ierland. En in Australië ook. Er wonen ook meer Ieren. Dus ze zijn echt de hele wereld overgegaan. In Engeland wonen ook heel veel Ieren. Dat was natuurlijk met qua taal wat makkelijker. Die zijn daar gaan werken, daar konden ze wel werk vinden. Dus als je dan een tournee doet in Duitsland bijvoorbeeld, dan zitten er 1/4 van de mensen, dat zijn Ieren. Die zijn al dronken voordat er nog een noot gespeeld is. Dus dan zitten die Duitsers om te kijken van wat is dit voor volk. En dan zitten ze al liedjes te zingen in de kroeg. Ja, en zo gaat dat dan door. En in Duitsland deden we dan meer dan een maand gewoon iedere dag optredens. Volle zalen. En jaar in, jaar uit. Het was bijzonder. Maar in Engeland ook. Hetzelfde verhaal.
0: Het is een heel speciaal volk. Hè, want een paar weken geleden speelde Ierland tegen Israël. En de keeper wou niet meedoen.
1: Nee.
0: Ze zijn ook een volk dat toch wel een visie heeft.
1: Ja, misschien wel. Misschien moet je eens een muziekje draaien. Dan weten de luisteraars wat voor muziek dit is.
0: Whiskey in the Jar?
1: Ja, Whiskey in the Jar.

0: Iedereen covert het gewoon het nummer Whiskey in a Jar. Hè? Phil Lynott heeft het ook gecoverd met Thin Lizzy. Metallica heeft het ook gecoverd.
1: Ja, ja.
0: Je wou nog iets zeggen over Dublin, hè?
1: Nou, nee, over de Dubliners. Ik weet nog dat ik begin jaren 80 in Engeland op tour was met de Dubliners. En dat wij dus ook best wel vrij veel tijd hadden. Dus omdat we 's middags zo laat de zaal in gingen. En toen ik... Toen wilde ik een cd-speler gaan kopen, dat was toen net nieuw. Dus toen ben ik een winkel ingegaan, heb ik zo'n Discman gekocht. Zo'n klein vierkant dingetje. En toen dacht ik van ja, ik moet eigenlijk ook een paar cd's hebben dan, want die had ik nog niet. En toen heb ik een cd gekocht van Kate Bush en nog een paar andere cd's. En dus je moet je voorstellen dat als je dan iedere dag in de zaal geluidsapparatuur aan het opbouwen bent, dan wil je ook weten dat het goed klinkt. Dat al die speakers het doen. Dus dan zet ik dat muziekje aan. En dan ging ik die cd spelen. En dat deed ik dan ook voor met de cd van Kate Bush. Dus dan hoorde je dat muziekje. Nou, op dat moment komt die band binnen. En die wilde een soundcheck, liep het podium over. Die ging een soundcheck doen. En die hoorde dus de muziek van Kate Bush. Dus toen kwam John Sheehan, dat is de violist, ook de bandleider, die kwam naar mij toe. Hij zei zo, mom, you like Kate Bush, hè? Huh? Nou, ja, dus ik vond Kate Bush leuk. Ik was ook gecharmeerd van haar. En ik denk dat de meeste mannen van mijn leeftijd uit die tijd haar toch wel heel geweldig vonden, denk ik dan.
0: Ja.
1: Dus niet alleen de muziek, maar gewoon dat het een leuke vrouw was. Ik deed het. Het gebeurde nog een paar keer. John, oh, Kate Bush again. Weet je wel. En op een gegeven moment stond ik op het podium te werken en hij komt naar mij toe. En hij zegt, het was 's middags, van, kom jij maar eens mee naar de kleedkamer, want ik heb een cadeautje voor je. Dan liep hij naar de kleedkamer. En daar stond Kate Bush.
0: Oké. Okay.
1: Dus die stond daar. En ik geef Kate Bush een hand. Zo van, nou, hallo. En toen zei John, ja, ik ken Kate al heel lang, al jaren. En ik heb nu de laatste tijd heel vaak bij haar in de studio thuis in Engeland. Heb ik zitten spelen, want zij maakte een hele plaat met Ierse muziekjes en zo. Met Ierse traditionele muziek. Tenminste, dat is een onderdeel ervan. Dus Ierse muzikanten. Dus ik wist dat allemaal niet. En toen zei hij, nou, we gaan vanavond na de show van een goed restaurant geboekt. Jullie zitten naast elkaar. Dus ik heb toen een avond heb ik naast Kate Bush gezellig zitten eten met de band. En verder heb ik haar nooit meer gezien natuurlijk. Maar het was wel leuk.
0: Maar vind je het dan achteraf spijtig dat je haar nooit een sound voor haar gedaan hebt?
1: Natuurlijk.
0: Maar heeft ze dan ook niet gepraat van, nou, je moet voor mij ook de sound doen?
1: Nee, dat zei ze niet. Nee, zij ze was getrouwd volgens mij. Ze had een kind. Of dat heeft ze daarna gekregen. Dat weet ik niet precies. Maar ze heeft zich teruggetrokken uit showbiz. En ze heeft gewoon een normaal leven geleid. Ze heeft wel muziek gemaakt steeds. En ze had een goede studio in haar huis. En ze liet alle mensen komen bij haar. En ze heeft hele mooie platen gemaakt in die tijd.
0: Ze was ook spiritueel, denk ik, hè?
1: Dat weet ik niet. Daar heb ik nooit van gehoord.
0: Oké. Okay. Vind je het goed als we Kate Bush spelen?
1: Ja, ik heb één nummer bedacht. Wat er staat op de lijst.
0: Ja, het staat erop, hè?
1: En daar spelen die Ierse muzikanten op. Dus dan hoor je diezelfde viool die je net het vorige nummer hoorde. Ja? Die hoor je nog een keer. Alleen nou in een andere setting.
0: Oké.
1: Okay. Want die John Sheehan, die violist, die is wel fantastisch. Echt een fantastische muzikant.

0: this moment here. I put this moment here. I put this moment
1: over here. Over here.
2: Can't you see where memories are kept bright? Tripping on the water like a laughing girl. Time in our eyes is spawning past life. Run on the ocean and the woman unfurls. Holding all the love that waits for you here. Catch us now, for I am your future. A kiss on the wind and we'll make the land. Come over here to where Gwen lingers. Waiting in this empty world. Waiting for then when the life spray cools. For now does ride in on the curl of a wave. And you will dance me in the sunlit pools. We're of the going water and the gone. We are of water and the holy land of water. And all that's to come runs in with the thrust on the strand.
3: Oh, prachtig. Ik ken het nummer niet, maar dank je wel daarvoor, Jan, om dit te kiezen. Want ja, het is een heel andere Kate Bush die we kennen van de hitparade. Hè?
4: Ja, nou, die hele LP, die zeg maar, Hounds of Love, heet dat. Die is een beetje in die stijl. En je hoorde de viool van John Sheehan. Maar hij speelt ook de tin whistle, dat is de fluit. Dus dat is overdub, zeg maar. Want hij is ook een fantastische fluitspeler. En ik ben wel een fan van die man.
3: Ja.
4: En het is heel erg leuk om dan met hem in de kroeg te zitten en die viool komt uit de koffer. En dan gaat het gewoon door.
3: Is dat het mooiste wat je in de muziekwereld hebt meegemaakt?
4: Nee, maar het is meer een cultuur. En wat ik eigenlijk, we begonnen die cultuur.
3: Nee, maar ik bedoel het verhaal van Kate Bush. Hè? Dat je dus altijd Kate Bush speelde en dat hij vraagt, ben je fan? En op een bepaald moment, ja, staat Kate Bush daar voor jou.
4: Ja, dat is wel grappig, ja. Nee, maar het is niet het mooiste wat ik mooi heb ook meegemaakt. Nee.
3: Nee?
4: Ik vind Kate Bush wel leuk, maar verder niet. Ik vind mijn vrouw leuker.
3: Ja, maar het is wel een mooie verrassing.
4: Ja, zeker. Dat was grappig, ja.
3: Ja.
4: Erg grappig. Nou, wat ik eigenlijk wilde zeggen, die Dubliners, die zijn natuurlijk, die worden in de cultuur van de Ieren, speelt die drank zo'n rol. Dus iedereen is aan de drank. En ze worden ook langzaam alcoholist gewoon. Dus ik geef een voorbeeld. Lou Kelly was een liedzanger met een hele schorre, raspende stem. Maar daar hebben ze nu een standbeeld van in Dublin staan. Die man is zo beroemd geworden van hoe hij zijn liedjes vertolkte. En ondertussen is hij erin ondergaan aan drank. Dus hij begon 's ochtends in het hotel. Nam hij niet echt een ontbijt, maar dan nam hij een Underberg. En dan nam hij 2 biertjes om het weg te spoelen. En dan was hij weer een beetje man. En dan ging hij weer wat eten. Dus hij was typisch alcoholistengedrag is dit. Het probleem is ook eigenlijk dat als je die zaal gaat, je gaat het podium op als Dubliner en iedereen zit al die liedjes te zingen terwijl ze dronken zijn, dan wordt er vanuit die cultuur ook verwacht dat je dat brengt en dat je zo bent. Terwijl zij hadden heel veel moeite om juist van de drank af te blijven, zeg maar. Dus het is een cultureel probleem en dat is waar die Dubliners een moeite mee hadden. John Sheehan was de enige die nog leeft, trouwens. Hij was ook de enige die geen bier dronk, maar af en toe een glaasje wijn. Hij is een Einzelganger in die club mensen, zeg maar. Aan de andere kant speelde hij ook fantastisch. En mensen vonden hem ook fantastisch, ja.
3: Ja. Jan Prins, als ik jou nu vraag, hè, Prins on the Road, hè, zoveel jaren op tournee. Wat heb jij geleerd van die wereld?
4: Dat het thuis ook best leuk is. Kijk, ik zat altijd in hotels. Meer dan 200 dagen per jaar in hotels. Je bent nooit op verjaardagen. Kerst ben je er niet. Oud en nieuw, dan kan je veel geld verdienen. Dan moet je ook werken. Je bent er nooit. Dus ja, sociaal gezien is dat een probleem. Ik had vriendinnetjes. Ja, dan ga je weg en dan ben je weg. Dus ik had een vriendinnetje onderweg, leuk, hier of daar. Maar het schoot nooit op. Dus toen ik mijn vrouw leerde kennen, mijn huidige vrouw, toen heb ik besloten van, nou, ik ga een baan zoeken aan de wal. Ik ga niet meer als een soort zeeman de wereld over. Ik ga nu, ik kon toen bij Joop van den Ende gaan werken in Elsmeer. Wel een beetje dezelfde soort business, maar toen kon ik wel naar huis iedere dag. Dat heb ik geleerd van de showbiz.
3: Ja.
4: Het is natuurlijk een showbiz. Show must go on, dat zegt Mercury altijd. Maar het is ook zo. Je moet, of je nou ziek bent of niet, het maakt niet uit, je moet altijd door. Nou, dat is natuurlijk niet altijd leuk. En aan de andere kant, ik geef die Dubliners een voorbeeld. Die moesten ook echt spelen, want ze hadden families thuis en die leefden ervan. Er was zelfs één Dubliner overleden. En zij betaalden nog steeds de familie van het geld wat ze verdienden. Dus die Dubliners moesten ieder jaar tenminste een maand naar Duitsland of wat dan ook om geld te verdienen. Dus dat is natuurlijk de keerzijde. Natuurlijk is het leuk allemaal, maar dat is met veel artiesten zo. Ik kan je verzekeren dat als Fats Domino het nummer Blueberry Hill niet zou spelen tijdens zijn optreden, nou, dan zouden een heleboel mensen ongelukkig zijn. En het bizarre van de situatie is dat ik durf te beweren dat hij het zo vaak gespeeld heeft, dat hij af en toe de tekst kwijt was. Dat hij er gewoon de tekst niet meer wist.
3: Okay.
4: Dus hij zit in een soort stramien van je moet dit doen, begrijp je? Dit is wat de mensen van mij verwachten.
3: Wat zou je tegen de 14-jarige Jan Prins willen zeggen?
4: Doe hetzelfde als wat je gedaan hebt. Ik heb geen spijt. Ik vind dat was een leuke tijd. Dat was fantastisch.
3: Ja. Jan Prins, toch nog even over jouw boek. Hè? Jouw boek is vanaf morgen te verkrijgen bij de Standaard Boekhandel bij Silke Motmans in Sint-Truiden. Maar het boek wordt ook verkocht bij Roxy Theater, bij Ludo van Genechten. Daar ligt het boek ook. Hè?
4: Ja.
3: Als mensen die nu aan het luisteren zijn, ofwel in Sint-Truiden bij de Standaard Boekhandel, vanaf morgen verkrijgbaar. Of Ludo van Genechten, die verkoopt het boek ook in de Roxy Theater in Koersel.
4: Ja, het punt is dat dit zijn twee locaties, maar er zijn niet veel boekhandels die het boek hebben op dit moment. Dus er is ook altijd nog, je kan via de uitgever. De uitgever is Aldus Boekcompagnie in Nederland. Dus dat is aldusboekcompagnie.nl.
3: Oké.
4: En dan kan je het ook bekijken. En dan wordt het naar je opgestuurd.
3: Ja, dankjewel. Mogen we jou nog eens uitnodigen om een lezing te komen doen?
4: Ja, leuk. Ja. Ik vind het heel leuk hier. Zijn we aan het eind gekomen nu?
3: We zijn aan het eind gekomen. We hebben nog een paar minuten. Heb je nog iets te zeggen aan de luisteraars?
4: Nou, ik voel me vereerd dat ik hier mocht komen, Wim. Dus ik vind het heel leuk. En ik hoop dat de luisteraars het leuk vonden of interessant vinden. En er zijn natuurlijk nog meer verhalen.
3: Want ze kunnen jou ook boeken, hè?
4: Ja, dat kan, ja. Natuurlijk. Ik kom graag.
3: Oké. Okay. Met welke plaat zullen we eruit gaan? Want je hebt nog heel veel platen gekozen. Ja, we kunnen ze gewoon allemaal niet spelen. Hè? Want
4: doe dat nummer van de Everly Brothers maar.
3: De Everly Brothers.
4: On the Wings of a Nightingale, dat is het nummer van Paul McCartney. Ik vond de Everly Brothers ook fantastisch altijd. Ik heb 2 Europese tours met ze gedaan. Topmuzikant. Echt met een geweldige band. De band van Elvis Presley zat erachter. Kan je het vinden? Of niet?
3: Even kijken, maar je hebt nog...
4: Helemaal aan het eind staat het, denk ik.
3: Je hebt nog met zoveel mensen gewerkt eigenlijk, hè, die je niet opgenoemd hebt. Meat Loaf zie ik hier ook nog staan. Daar hebben we het ook niet over gehad, spijtig genoeg natuurlijk. Don Williams heb je ook nog gehad, fantastisch.
4: Of doe anders het laatste nummer van When Love Comes to Town, doe die dan.
3: B.B. King met U2.
4: Ja, B.B. King is een gitarist uit de jazz.
3: Ja.
4: Had zijn eigen big band. Daar heb ik een aantal tours mee gedaan. Hij was er ontzettend trots op. Hij werd natuurlijk een oude man. Dat hij een nummer kon maken met een jonge, nieuwe band als U2. Dus die hebben dat geschreven. En hij ging daarop spelen. En het leuke was dat als B.B. King dan een optreden deed, dan speelde hij met heel veel plezier dat nummer. En dat speelde voor de kids, zo zei hij dat dan. Want heel veel mensen kenden zijn oude werk, maar ze kenden niet dit nieuwe werk van U2. Dus ik vind het heel erg cool dat hij dat gedaan heeft ook.
3: Dus, hoeveel keer heb jij met B.B. King samengewerkt?
4: Nou, ik ook niet. Een keer op 60.
3: 60?
4: 80, ja.
3: Ongelooflijk, hè? Nu, B.B. King heeft dat met U2 gedaan, maar Johnny Cash heeft ook met Depeche Mode bijvoorbeeld, maar ook met Nine Inch Nails. Allemaal nieuwe groepen. Eigenlijk waren zij wel... Zij stonden wel open voor die jonge muzikanten, hè? Dat hadden zij ook wel, hè? En dat heeft Paul McCartney natuurlijk ook.
4: Ja, het leuke van B.B. King is dat hij natuurlijk zijn eigen nummers heeft. Zijn eigen manier van spelen die hij al jaren deed. Maar dat hij dan toch af en toe met andere dingen ging doen. Want het was natuurlijk een topgitarist met zijn eigen stijl. Heel apart, zoals hij speelde. Herkenbaar ook. Helemaal zijn eigen techniek. En het spel van die man, dat is zo bijzonder. Nou, en ik vond het wel leuk dat hij dan met B.B. King aan de slag ging. En dat hij dan ook zo vol trots zelf dat nummer ging spelen iedere keer. Was B.B. King er wel niet bij, maar dan speelde hij wel Love Comes to Town.
3: Oké.
4: Dus speel dat maar.
3: Jan Prins, ik vond het zo interessant. Ik vond het zo boeiend. Hè. Sommigen staan nu op het trainingsveld voor de jeugd te trainen van een of andere voetbalclub. Maar geef mij toch maar Jan Prins op een woensdagmiddag. Prins on the Road. Ik zou zeggen, ga naar die winkel en koop die boek. Prins on the Road. Dank je wel. Hier is B.B. King en U2.
4: Bedankt, Wim.
3: En tot later.

Casio Showcase vrijdag 20 november. In de Zwarte Zaal Muze, Heus de Zolder. Dit is Sio in the Shadow Life. Mis dit niet.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt chez Lamine.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNN, curated sound real connection.

J'ai le sel dans la voix. Bonsoir, la mer. Eh oui, bonsoir, toi.

0: in de Oosterreindestraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit.

0: BNL Nieuws.
1: De leerkracht uit Assenede in Oost-Vlaanderen gaat nu toch in beroep tegen haar ontslag. De provincie ontsloeg haar omdat ze als moslima per se haar hoofddoek wil blijven dragen op school, terwijl alle religieuze tekens op de provinciale scholen verboden zijn. Volgens haar advocaat is het ontslag ongeldig, omdat de vrouw geen tuchtfeit heeft begaan. Het provinciebestuur heeft nog niet gereageerd. Een drugscrimineel met Marokkaanse roots die in mei door de rechter in Antwerpen tot 12 jaar cel was veroordeeld voor cocaïnetrafiek, is uitgeleverd aan ons land. De man was samen met een ander kopstuk van de Antwerpse drugscene opgepakt in Dubai. Hij is intussen overgebracht naar de gevangenis van Haren. De drugsbaron wil verzet aantekenen tegen zijn eerdere veroordeling. Het proces in eerste aanleg zou daardoor moeten worden overgedaan. Aan treinstation Brussel Centraal stond vanmorgen een vuilniswagen in brand. Niet door ongeregeldheden of rellen, maar door een actie van Recupel, de organisatie die gebruikte elektronica inzamelt en verwerkt. Het ging ook om een gesimuleerde brand. Recupel wil zo wijzen op het brandgevaar van elektronica. Mensen gooien die nog al te vaak weg bij het restafval of PMD, in plaats van binnen te brengen in een recyclagepark. Vandaag is het wereldwijd E-Waste Day, de internationale dag voor sensibilisering rond elektronisch afval. In het noordoosten van India is een boot vol met kinderen gezonken. Ze waren op weg naar een feest, maar leden schipbreuk op de rivier de Ganges. Er was een 20-tal opvarenden aan boord, allen 15 jaar of jonger. De lichamen van 13 kinderen zijn al geborgen. De zoekacties gaan vandaag verder. En in de start van het wielerseizoen is de Eneco Tour aan de gang, de vroegere ronde van Nederland. Bij de vrouwen leverde de eerste rit meteen al Belgische winst op. Sandrine Tas versloeg de pijlsnelle Nederlandse Kool en het hele peloton in een massasprint. Tas neemt ook de leiderstrui over van de Nederlandse Nooie, die gisteren de proloog won. De Eneco Tour eindigt zondag in Arnhem. Flink veel zon vanmiddag, slechts af en toe onderbroken door wat stapelwolken. In het centrum klimt het kwik naar 20 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
2: BNL. BNL.

0: goede avond. BNL Nieuws.
1: De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordin El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moanil riskeert de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2 en 3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrine Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Zizou Berghs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters toernooi in Shanghai bleek de Amerikaan Tommy Paul te sterk voor Berghs. Hij verloor in 2 sets 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Eeyore, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Zio Showcase vrijdag 20 november. In de Zwarte Zaal Muze. Heus de Zolder. Dit is Zio.

0: internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

De nacht is weer neergedaald en de wezens die het daglicht niet kunnen verdragen komen weer opdagen om elke droom te veranderen in nachtmerries. We begonnen daarom dan ook met deze eerste Summerlands Dream Killer. En dan gaan we nu op de snelheidstrein stappen van deze The Last Shrine Fast Train. Welkom bij Onroest.

En de motor van deze detonator draaide net op volle toeren met hun motor hard. En het is nog even wachten op het nieuwe album van Mystic Prophecy, genaamd In Metal, dat op 27 november zal verschijnen. Op 10 december kun je de mannen aan het werk zien in de DVG Club in Kortrijk. En nu kun je alvast in de stemming komen met hun nieuwe March or Die, de nieuwe Mystic Prophecy.

En Ice Nine Kills komt terug, want niet alleen staan ze op 15 maart in Vorst Nationaal, ze brengen ook binnenkort nieuwe muziek uit. Met in november een kerst-EP met de nummers die ze hebben gemaakt voor de Universal's Halloween Horror Night. En in 2027 kunnen we het lang verwachte derde deel van de Silver Scream-reeks verwachten. Deze A Work of Art diende als voorbereiding, met daarvoor Rammstein en Sonne live vanuit Mexico City. En dan gaan we nu over naar deze Idol Throne Covenant of the Immortal.

En de hevige mannen van Xod kwamen ook eens langs met hun Sporecraft Zero. En Tier komt ook terug met nieuwe muziek, want ook zij zullen in november hun 10e gelijknamige album uitbrengen. En niet alleen dat, want op 5 december dit jaar nog kun je de mannen aan het werk zien in het entrepot in Bruggen. Deze nieuwe Cycle of Misery dient als voorbereiding voor de nieuwe Tier.

zojuist kon je genieten van deze Dranzer en Beowulf. En ook Parkway Drive gaat binnenkort een nieuw album uitbrengen. En het is ook een live album opgenomen vanuit een thuisbasis in het Sydney Opera House in Australië. Vergezeld met een heel orkest. Ze hebben ons al een klein voorproefje gegeven met deze Prey, live vanuit het Sydney Opera House.

En zojuist waren wij bij het neppe deel van ons brein met deze Necronomicon, Fake Peace of Mind. En dan zit deze uitstelling er weer op. Om af te sluiten gaan we nu nog wandelen op de dromen met deze Mind Maze, Dreamwalker. Tot de volgende onroest.

vaste grond onder hun voeten, het moederland dat zijn meest persoonlijke stemming laat weerklinken. En dan mag er wel eens wat hoop in hun dromen huisvesten. Motherland is verschenen en dat is de tweede plaat geworden voor Lila en de haren. Niet zonder slag of stoot, maar opgewassen tegen welke orkaan dan ook. De wind uit eender welke richting van Lila. Hier vooral nu onze wind ophoudend. Welkom bij Voorsmaak. Johnny Marr, u uit het verleden wel gekend als deelgenoot van The Smiths, heeft een volgende soloplaat gemaakt. The Age of Everything, paraplu gewijs nu, met Beyond the Rain.

0: Het zegt u naar alle waarschijnlijkheid nog niet zoveel, tenzij je wel eens een concertje meepikt van Westside Cowboys, zowat hun vaste support act, en ondertussen klaar met een eerste track om u en ik ermee kennis te laten maken. Ze heten Wyatt, komen uit Manchester en deze morning klinkt ook leuk in de avonduren. Martin Saint, daarvoor voormalig lidmaatschap bij The Amber Glows, nu op eigen benen en daarbij klinkend als de kruisbestuiving tussen een U2 en een Echo en de Bunnymen, met het gehoorde Endless Bridge, dat van Martin Saint. En dit is David Jay, ook een verleden met vooral Bauhaus, de Rozentuin zonder Funeral Source, ook al even solo slim, het is zijn nieuwe en dat is een Requiem for the Rose Garden.
1: Oh, Jackie Kennedy, she planted those crab apple trees.

nog net wat meer dan zomaar een blister in the sun. Laat deze blister dan ook de titel zijn van de verse plaat van het Rotterdamse Tramhouse, dat door zijn urgentie wel overal op tijd komt. Cluster roept zijn eigen naam en die van hun oprichter Tramhouse. De wereld die wordt pas donker als je het donker ziet. De innerlijke kopzorgen laten wegdeemsteren onder de sterrenhemel. Het perspectief hoeft niet altijd zijn duisternis te kennen. Het duo Tenderlion laat dit alles omvatten in de nieuwe single, de clip ervan zelfs opgenomen in de Grand Canyon. De nachtwandeling onder een groter wordende ruimte, Night Travel van Tenderlion.

Het theatrale universum vertaalt in tijdloosheid, eigenzinnig maar met inhoud, het verhaal van de jonge soldaat gevangen tussen eigen angst en vooral de zinloosheid van de oorlog. Winter Night als nieuwe single van Mattie Ledy, en dat is de voorsmaak van een album dat begin 2027 zal gaan uitkomen, Blood Games. Verhalen die met schoonheid de wanstaltigheid van het dagelijks bestaan dienen te camoufleren. In Luik hoeven geen protesten te gebeuren, luisteren naar wat daar zo al om de hoek al speelt. En dat zijn die van Eozine, hardwerkend aan een eerste plaat en nu al wel hoorbaar met Ascent, die van Eozine.

Wat doe je als blijkt dat de lijn van de finish voor eigen zoektocht zich verder weg laat verplaatsen? Dan blijf je gewoon doorgaan natuurlijk. Dat is waar dit over gaat. Een nieuwe single waar ambitie en volharding geen vieze woorden zijn. Het is van Pilot met liefde uit Leuven, Brussel en Aarschot. En vooral het gehoorde Achieve. Zowat 20 jaar geleden bracht Joan S. Policewoman het allereerste album Real Life uit. En dat kent al een tijdje zijn heruitgave met flink wat bewustzijn. Nu ook als alleenstaande single uitgebracht in de Real Life Evolution versie, dan wel. En dan mag Iggy Pop ook meedoen. Save me, Joan S. Policewoman.

Surface Echo and Sound, dat zal het gaan worden, de titel van de nieuwe plaat van Editus. Verschijningsdatum 30/10/2026, de voorsmaak met The Rush, en daar is geen haast bij, welzijnde Editus.

Het mag allemaal wat zalvend klinken, maar ook zij heeft donkere periodes dienen te doorstaan. Het is niet altijd een roodkapje dat door de bossen wandelt. Girl in Red, niet meer groen achter de oren in Blue. En Claude Perwee heeft nog eens in eigen verleden gegraven en ontdekt dat hij heel lang geleden onder het mom van Relrex een minimal aandoende programmed heeft gemaakt, opgegraven nu en voorzien van een hedendaagse hardvochtigheid. Hij mag dat, de laatste voor vandaag. Claude Perwee. En net daarom tot de volgende voorsmaak.

0: Goedenavond.
1: Dit programma Entre Nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Vas, Maastricht.
2: Bonjour.
3: Bonjour, comment ça va?
2: Entre Nous, een heel intiem programma met Jos Bender.

Hoe was jouw vakantie? Ik was in La Douce-France in de omgeving van Draguignan, het zuiden dus. En daar hoorde ik voor het eerst dit nummer. En ik zwijmelde van een opkomende verliefdheid, zoals dat ook mijn collega Jan en zijn Marianne overkwam. Julien Clerc.

0: Midden in een grote comeback op zijn 79ste met This Melody uit vervlogen tijden. Jaar 75, 76 ongeveer. En toen een eerste plaats in de hitlijsten daarmee. Wil je hem live zien? Kijk even op internet. Begin volgend jaar is hij alvast in Nederland. Of het de moeite is? Het antwoord zit besloten in zijn reactie op mijn vraag. Die luidde: wat is voor jou de ware liefde?
1: Quelle est l'essence du vrai amour?
0: Si.
1: Non, mais je crois que la vie n'a d'intérêt que si de l'amour dedans. C'est-à-dire, pour moi, l'amour est plus important que l'argent, par exemple. Donc moi, l'amour, c'est l'amour de certaines personnes. L'amour de, évidemment, l'amour de la musique, d'ailleurs, plutôt que de mon métier. C'est plutôt la musique que j'aime que mon métier. Et je crois que c'est cet amour de la musique qui m'a fait faire toute, qui a conditionné toute ma vie.
0: De man voor wie vooral muziek zijn amour is. En dat vertelde Julien Clerc overtuigend.
2: Entre nous, vous souhaite une bonne journée.
0: En ook hij gaat op tournee deze maand en volgende maand. Niet in de buurt helaas, Stefan Eicher. Hier is hij, de Zwitser met Déjeuner en Paix. Kijk. Zij wil vooral in alle rust lunchen, terwijl hij de krant leest. En toch vraagt ze nog even of hij haar een baby wil maken.

0: En wil je deze Stefan Eicher toch live zien, dan is de dichtstbijzijnde plek Lille in Noord-Frankrijk. En daar bestijgt hij het podium op 25 november.
1: Entre nous, une heure de francophonie.
0: Zangeres Sas, die heeft ook buiten Frankrijk veel succes, onder meer in België. Zoals bleek in april van dit jaar. En in Frankrijk treedt ze nu op voor de nationale borstkankercampagne, genaamd Ruban Rose. Zas nu, met de knevelende vraag, wat komt er? Que vendra?

0: Zas, die legt ons uit hoe ver ze zal gaan. Que vendra?
1: Entre nous.
2: Entre nous. Un programme avec de la musique française.
0: Zijn graf op Père Lachaise is een waar bedevaartsoord. Dit jaar is het 8 jaar geleden dat hij overleed. Jacques Higelin. Deze herfstmaanden, tot in december, zijn er tal van hommages.

0: Tombé du ciel met de stem van bij de Jacques Higelin. Onlangs was hij nog te zien bij de VAT in een vermakelijke film waarin hij deel uitmaakt van een onhandig schurkenduo.
1: Entre nous, la musique de nos idoles.
0: Sinds dat allereerste contact, alweer wat jaartjes geleden, zijn we bevriend. De aardige zoon van Joe Dassin, die heet Jonathan.
2: Bonjour, c'est Jonathan Dassin. Je suis le fils du grand chanteur Joe Dassin. Je suis moi-même musicien, auteur, compositeur. Et je vous en remercie beaucoup.
0: La voix d'un vrai Dassin. De stem van de oudste zoon van Weyden, Joe Dassin. Hij heet Jonathan, is volop tournee nu met zijn L'Héritage Dassin Tour. En daarin zit ook dit nummer. Ik laat je toch de originele versie horen. Sifflez sur la colline.

0: En Sifflé sur la colline, kon je Joe horen verzuchten. Ze zei dat ik op de heuvel moest gaan fluiten met een boeket rozenbottels. Ik wachtte, ze kwam nooit. Tja, Florence Ferrara, die is er altijd. Hier is ze.
1: Avec Jos Manders, nous sommes entre nous.

0: Geweldig nummer van Monsieur Charles. Haast gewijde muziek, dit La Bohème.
1: Liberté, égalité, fraternité.
2: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
3: Vive la France.
4: Alain Souchon, in Nederland relatief onbekend, in Frankrijk en België een begrip. Onlangs woonde ik een concert van hem bij in Brussel. De 82-jarige Souchon trad daarop samen met zijn twee zonen, Charles en Pierre. Dit is de finale met zijn megahit Foule Sentimentale.

0: Pour Sentimental, Sentimentele Menigte, werd in 2005 tijdens de Victoire de la Musique, de Franse Grammy Awards, gekozen tot het meest originele lied van de laatste 20 jaar. Het stond 26 weken in de top van de Franse hitlijsten. Souchon hekelt de koopgekte van de grote massa in de consumptiemaatschappij. Het werd diverse malen gecoverd. Herman van Veen maakte er andere namen van.
1: Hij gaf de dingen andere namen. Zo noemde hij een stoel een krant.
0: En de Portugese zangeres Bia koos voor Tão Sentimental. Zo sentimenteel.
2: Tão sentimental. Sonhador cordial.
0: Alain Souchon zingt graag in kleine zalen dicht bij zijn publiek. Als troubadour zet hij daar zijn klassiekers in, zoals Le Baiser, de kus.
3: Je chante un baiser. Je chante un baiser osé.
0: Met een verwijzing naar de wind in België die muziek meevoert.
3: Le vent de Belgique transporte de la musique.
0: Of Chez 10 ans, een van zijn eerste successen.
3: J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans.
0: In Nouveau kondigt hij een nieuwe samenleving aan met nieuwe chansons. Jammer voor de oude garde van Gainsbourg en Trenet.
4: Pauvre Gainsbourg, pauvre Charles Trenet. La nouvelle chanson française.
5: La nouvelle chanson française.
0: De 1944 in Marokko geboren Alain Touchon heeft dus twee zoons, Charles en Pierre, die in de voetsporen van hun vader zijn getreden als singer-songwriters. Het drietal gaat graag de interactie met het publiek aan, zoals in het chanson Rame, de roeispaan.
6: Oh.

0: Met 10 gewonnen prijzen sinds 1986 is Souchon een van de meest bekroonde artiesten in Frankrijk. Hij is kritisch en zet zijn publiek aan tot nadenken. Zo relativeert hij het leven in Lavine voor rien. Het leven is niets waard.
1: Lavine voor rien, rien. Lavine voor rien.
0: En Souchon roept mensen op om toch vooral met elkaar in contact te blijven en zich niet te isoleren. In le fil, de draad, de band. Met daarin de zinsnede.
2: Taché, de vivre attaché.
0: Probeer gehecht te leven. Le fil.
2: C'est un air détaché pour chanter. Le fil enchanté.
0: In zijn chanson L'amour à la machine vergelijkt hij de liefde met een kledingstuk dat slijt naarmate de tijd verstrijkt en dat we willen wassen zodat het weer glanst. Alain Souchon met L'amour à la machine. De liefde in de machine.

0: L'amour à la machine. Operateur van dienst was Alain Souchon. Uitvoerig belicht dankzij storyteller Paul Boerboom.
1: Entre nous.
2: Een gans intiem programma van Jos Benders.
3: Dat is Einde van Us.
0: Misschien wel het oudste lied van vandaag, Lucien de Lille, die zong het in 1942, Mon Amant de Saint-Jean. En het is goed om te weten, omdat het origineel door een vrouw werd gezongen, zingt Patrick Bruel het in de derde persoon. Eerder had Bruel het nummer van zijn setlist gehaald, totdat een oude dame in tranen naar hem toe kwam en vroeg waarom. De volgende dag bedacht hij zich en klonk het weer zo.
4: Je ne sais pourquoi elle allait danser. À Saint-Jean, aux musettes. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était.

0: j'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
1: Mon amour de Saint-Jean, dank je, Patrick, en salut.
2: Salut Benders.
1: Je hebt hem door, dat is een grapje van onze Paul, die met dit fragmentje thuis kwam na een gesprek met hem in Brussel, Patrick Bruel, die al zijn concerten voorlopig afzegde, je kent de reden.
3: Entre nous, une heure de francophonie.
1: Les mots qu'on dit avec les yeux. Blauwe woorden die men met de ogen zegt. Van de man van de grote hit Aline. Voilà Christophe met Les mots bleus.
4: Il est si

0: Christophe bezong een lied met een kleurtje. Blauwe woorden maken de mensen gelukkig, zong die. Welkom Frank Steins, vriend van dit programma. En je vindt ondanks je drukke optredens met André Rieu toch elke week tijd om dit programma te kleuren. Mooi. Vandaag in Entrenou, jouw causerie over een artiest met een chanson dicht bij mijn hart. Die eerste klanken, herken je die?
1: Gérard Lenormand, La Ballade des gens heureux. Ja, Jos, dat zijn wij, hè? Gens heureux, toch? Nee, het is een heel leuk liedje. Het is een 6/8 wals. Er zitten geen grote sprongen in de melodie. Alles blijft dicht bij huis. Het is niet echt een liedje waar ik muzikaal veel over kan vertellen. Maar het heeft een parallelle met het liedje van Adieu, Monsieur le Professeur, dat we een paar weken geleden draaiden. Want ook dit liedje is geschreven in een tijd van grote onrust. 1975. Nou ja, in Frankrijk was alles onrust in die tijd, hè. Maar zingt hier Gérard Lenormand iets gewoon radicaal eenvoudig. Gelukkige mensen hebben weinig nodig. Gewoon een lied, of een vriend, of een hand. En dat laat hij ook muzikaal zien. De harmonie blijft vrijelijk rond de grondtoon. Er zit geen drama in. Alsof het lied zelf zegt van, goh, doe maar rustig, blijf maar even hier. En doe even niet mee aan alle onrust. En daarmee is het misschien niet het meest grote chanson dat Frankrijk ooit heeft voortgebracht. Maar wel het meest geruststellende.

0: Stemt gelukkig Gérard Lenormand met Ballade de Jeans Heureux. Gérard is 81 inmiddels. Helaas, optredens geeft hij niet meer. Jammer, ik hoor hem graag. Zoals zeker ook deze man.
1: Bonjour, c'est Salvatore Adamo. Et je vous invite à écouter Jos Bender dans son programme Entre nous.
0: Mijn recente bezoek aan deze sympathieke Adamo werd bij grote verrassing door hem afgesloten met een akoestische versie van C'est ma vie.
1: Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. C'est ma vie.
0: C'est ma vie, live voor ons gespeeld. Je hebt de beelden misschien gezien bij RTV Maastricht, nu 1 Zuid geheten. Niet toevallig heet ook zijn nieuwe tournee.

Salvatore Adamo, druk aan het toeren zowel in België als in Nederland en nog steeds met volle energie. Mocht er getuige van zijn in Mons, waar ooit zijn carrière het licht zag. Nog zo'n monument, Sascha Di Stijl, groot jazzgitarist ook, overleden in 2004 aan een darmziekte met de K. In 1966 kwam Monsieur

0: Sacha Distel, de Franse crooner, scoorde met een cha-cha over een witte man die bijna wordt opgegeten in Afrika, maar zich redt met foto's van naakte dames. Het werd een van zijn meest gedraaide nummers. Entre nous, Franse muziek in een taal eigen jasje. Je kan ons rechtstreeks benaderen via dit e-mailadres. Komt het? Chansons, apenstaartje, radioentrenou.com. Chansons, apenstaartje, radioentrenou.com. Mijn copains die zijn met alle liefde bereid al die vragen te beantwoorden die binnenkomen. En dit zijn hun namen. Jan Daams, redactie. Paul Boerbo, muziekkeuze. John Klinkenberg en Mark Curvers techniek, Frank Steins muziekanalyse en Felix Meurders voor de eeuwigdurende bijstand. In Frankrijk is het nu dezelfde tijd als op jouw klokje. En nog dit weet je, Frankrijk heeft meer tijdzones dan elk land ter wereld. Maar liefst 12. En dat komt dankzij de overzeese gebieden. Zo, met onze klokjes weer gelijk, kan ik met een gerust hart afscheid nemen. En dat doe ik zoals een echte crooner deed bij de micro.
1: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

0: goede nacht. BNL Nieuws.
1: Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog, bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco. Coco ça pousse pas. Moi j'ai planté banane, banane ça pousse pas.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.